0: Kan vi nu nicht sein, dat alles unge de mensen...
1: ...en ene war trygg blieven. Twee manen waren op stap zennen. Ene wordt genomen worden, en ene wordt trygg blieven. Ze vroegen hem, haar, woa? Hij zei toe aan, wo een doodje karpa is, zamelen zich de odla. Jezus zei zijn jinge der geen gelijknis dat ze immer beden zullen en niet moedloos worden. Hij zei, en een gewisse staat wie een rechter gewas die God niet vergt en mensen niet geacht houdt. Da wie ook een weetvrouw in die staat, die immer waarde nu aan keim en pragen dat hij er zal helpen van eren jene los te komen. Hij leidt zich lang kreuren, aber zei schließlich tot zichzelf, wann ik God ook niet vergt en mensen niet acht. Aber weil diese weetvrouw zo am her is, wo ik er tom recht verhalpen, dat mij dat niet te laat met eren olend wordt. Dan zei de haar, horcht wat de ungerechte rechter zegt. En zal God niet zijn uiterwelte toe erreicht verhelpen, die hem dag en nacht door hem aanholen, en wordt hij zich lang prachen loten? Ik zei u, dat hij aan zeer boot om recht verhelpen wordt. En doch, wanneer de mensen zien komen wordt, wordt hij op ieder nog geloven vingen? En toen die zich nog eere mening zeggen weeren dat ze gerecht weeren, en op andere raufkikten, vertaalt hij dit gelijknis. Twee mensen, een Pharisäer en een Taxgelagter, gingen am Tempel an en te beten. De Pharisäer stond op en bet voor zich zelfs zo. God, ik dank die, dat ik niet zo zie als andere mensen, Räuber, Ungerechte, Ehebreker, oder zo als des Taxgelagter. Ik faust tweemaal de weg en geef van al mijn ernomden Tienden auf. Aber de Taxgelagter stond wieder auf en wil nicht einmal um Himmel kicken. Aber schlug sich auf der Brust und seht Gott, erbarm die über mich Sünder. Und ich sage ju, dort dis Maun, und nicht Jana, ver Gott gerecht vor dich ne Hüschenk. Dann wer sich selbst erheft, wird aufgesagt worden. Aber wer sich selbst aufsticht, wird erhoben worden. Dann brachte sie auch kleine Kinge in den Arm, dort hei an die Häng ableihen soll. Aber aus die Jünger dort sagen, die schullen dort Eva. Aber Jesus roept sich die und sagt, lot die kleine Kinge nur mir kommen und verbeet an dort nicht, dann so ne rot je hier der Gottesreg. Ich sage ju wahrhaftig, wer der Gottesreg nicht so annimmt als ein kleines Kind, wird dort nicht ernähren kommen. Ein gewisser Verstohner früh am, guter Meister, wat mot ich donen, um dat ewige Leben zu offen? Dorab sagt Jesus zu am, worum nannst du mir Gott? Du erst bloß einer, der Gott ist, und dort ist Gott. Du bist mit den Geboten bekannt. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht totmerken, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsche Zeugnis geben, du sollst Vater und Mutter ehren. Und er sagt, dort habe ich von jung ab alle geholen. Als Jesus dit hier sehen hätte arm, die fehlt noch einerlei. Verkeib alles, was du hast, und jaff die Arme dort, dann wirst du ein Schatz im Himmel haben. En dan komt mij met. Dit te horen moet am zeer treurig, dan hij weer rijk. Als Jezus zegt dat am dat zo treurig moet, zegt hij, wo schwor is het toch voor de rijke en Gottesrijk te komen, dan dat is leichter van een kameel der genotelijl te gaan, als voor een rijke mens am Himmelrijk te komen. En die dat hierden zeiden dan, wer kan dan zelig worden? Hij aber zegt, wat voor mensen onmählich is, is voor God mählich. Dan zegt Peter, kijk, wie hebben alles verloten en zijn met die met je komen. Daarop zegt hij toe aan, ik zei je waarhoofdig, door is niet een die om Gottes Rijks halven huis, elderen, breider, oder vrouw oder kinder verloten heeft, die dat niet al in dit leven terugkrijgen wordt, en in de komende wereld dat eeuwige leven. Dan neemt hij de 12 te zien en zei toe aan, kijk, wie gaan nu naar Jeruzalem? Dan wordt alles zo rondkomen als de profeet van den mensen zijn geschreven hebben. Dan hij wordt de heiden en de hen gegeven worden, die worden aan mishandelen, verspotten en bespieden. Die worden aan verheven en doodmerken, en den derde dag wordt hij weer opstonden. Zij hebben verstonden door vernoest. Ze kämen nicht door hinge, wat hij zeed, en wisten nicht van wat hij reed. Dan neem zich dat zo ram, als hij nood en Jericho kam, zult een blinge maan am weich en prachend. En als hij dat volk hier voorbijgonen, vroeg hij wat dat bedied. Dan zeiden ze aan dat Jezus van Nazareth door voorbijging. En hij schreef, Jezus, die dooft zijn zeen, erborm die even mij. Die daarvoorop gingen, drijfden aan en zeiden, hij zal stel zijn. Maar hij schreef bloos over Dalla, dooft zijn zeen, erborm die even mij. Dan stond Jezus stel en zei, ze zullen hem haan brengen. En als hij eerst nodig kwam, vroeg hij aan, wat wist u dat ik die doen zal? En hij zei haar, ik wil ware zijning kennen. Dan zei Jezus te hem, du zalst zijnen, dien geloven heeft die je helpen. En hij kon plotseling zijnen en ging met hem met en dankt God. En alle mensen die dat zagen, loofden God. Jezus ging in Jericho in en ging der gestout. En daar was Zacchaeus, een van de verste taakskalakten, die weer rijk. En hij verzocht te zijn waar Jezus weer, maar kon aanmank al dat volk niet zijn, dan hij weer maar klein. Hij aber ran voorop en steeg op een muilbeerbomen op, om te zijn, dan daar zal hij voorbij komen. En als Jezus maar door kwam, kijkt hij op en zag hem door en zeed, Zacchaeus, kom schwind erop, ik moet van daar nog bij die hem huizen aankomen. Zo spoot hij zich dat hij erop kwam en neem hem met vrede op. Aber als de anderen dat zagen, grumzauwde ze door Eva en zeiden, hij is nou een zinder te gast gegaan. Dan stond Zacchaeus op en zei tom haren, haar, kijk hem al. Ik word de helft van mijn haben goud te oren geven, en wanneer ik irgendwem wat aangereicht opgenomen heb, dat word ik vijfmaal zoveel terugtolen. En Jezus zei te hem, vandaag heeft God zich die met familie taub aangenomen, wil die ook Abraham zijn best. Dan de mensen zijn als ze komen, die te zieken en zelig te maken die verloren zijn. En während zij nu dit horchten, vertaalde hij aan voet nog een gelijknis, wil hij dicht bij Jeruzalem weer, en wil ze dachten dat het Gottesrijk op een steed komen wordt. Hij zei toe aan, een odelman reist en een land wiet af, om een kenigrijk voor zich te krijgen en dan terugkomen. En hij roept zich 10 dijnen en geeft aan een som geld en zei ze zullen door met je schaften drijven wat hij komen wordt. Zijn burger overhaalt den arm en schekt den arm noorrecht en leidt den arm zijn, wie willen niet dat deze even ons haarje zal. En als hij zijn rijk gekregen had en terug kwam, verlangt hij zijn dijnen voor zich te komen, die hij dat geld gegeven had om uit te vingen wat in iedere derg zijn handen gewonnen had. Dan kwam de eerste ver en zei haar, dien geld heeft 10 maal zoveel gewonnen. En hij zei te hem, haast goud gedonen, goud hij knaagt. Wil du even dat kleine best truje was, zoust du even 10 steden te je beiden haben. Dan kwam de tweede en zei haar, dien geld haf 5 maal zoveel gewonnen. Hij zei te hem groot zo, en du zoust even 5 steden zijn. En een ander kwam en zei haar, hier is dien geld, ik hield dat am schnappelduk en leed dat waag, ik vercht mij voor die wil du een hoorder maan best. Du neemst wo du nicht handgelaagd haast, en arns wo du nicht gezeid hast. En hij zei te arm, ik recht die daugen niks met die ene wied. Wist du dat ik een hoorder maan zie, en dat neem wo ik nicht handgelaagd hab, en door arend wo ik nicht gezeid hab? Waarom leedst du mijn geld dan nicht in de bank, dat ik dat met entras kon ingeklaagd haben als ik kwam? En hij zei te die door omstonden, neemt am dat geld weg en geeft dem dat die de 10 haft. Zij hebben zeiden te arm, haar de haft al 10. Hij hebben zeiden te arm, ik zei u, wer de haft, dem wordt gegeven worden, en wer de nicht haft, van dem wordt nog dat genomen worden, wat hij haft. Aber mijn vriend, die nicht hebben willen dat ik even aan haarschen zal, brengt de her en mögt de ver mij dood. En als hij dit eerst gezegd had, ging hij wieder naar Jeruzalem op touw. En als hij noorden naar Betfage, en Bethanien om Eilburg kwam, schickte hij 2 van zijn jongen en zei toe aan, Gåt nå da darp fær ju, en vann ji da en gånen, hvor ji da en jåling av i bunge fingen, opp dat nog niemals vær je zeten haft. Lees dat los en bring dat her. En wann ju wer fragt, warum ji dat loslesen, sag to am, wie de meister dat brokken wel. Dan jingen die gescheckt worden, haan en troffen, dat door kracht zo aan als aan wie gesagt worden. En als sie dat jorling loslesen, vroeg de irgendeme aan, warum sie dat jorling loslesen. En ze zeiden, de haar wel dat brokken. Dan brachten ze dat naar Jezus, en ze spreiden ihre Kleider, Ewer dat jorling, en zaden Jezus door hen op. En als hij wieder reed, leden ze ihre Kleider op een waag. En als sie dan nodig kam en vom Eilboog herauf reed, vond die grote jinge schoor en ihre Freiheit aan met lüder Stem Gott te danken, voor al die Wunderwerken, die ze gesehen hadden. Ze zeiden, gesehen is de König, die am Haaren sie nomen kan. Am Himmel is Fried. An Herrlichkeit boven am höchsten Himmel. Welche Pharisäer uit dem Volk seden to am, Lehrer, beschwicht deine Jünger. Hei seht to an, ich sag ju, wann diese Wurde stell seinen, wurden de Steiner schrien. Aus ihr dicht bie käm in die Stadt sag, hielt he über die Anwohner und seht, wann du doch weinst nu an diese deine Tiet geseinen hautst, wort die Fried bringen kun. Nu aber kaust du dort nicht seinen, Dann die Tiet wird kommen, dort deine Fiend um die und deine Kinder, ne Wohnbühe worden, und die von alle Sieden anhaben, dort die nur nicht handkaust. Und die worden die und deine Kinder, benne deine Weng in der Erden entklungen. Und worden an die nicht in ein Stein auf dem anderen loten, will die dort nicht morgs aus der Haaren und die käme. Dann ging he am Tempel an und funk an die erüht zu jören, die da benen koften en verkoften. En seht to an, dort steht geschreven, mein Hus soll ein Bethus sein, je aber haben dort uit ne Reiber heil gemerkt. En he lehrt alle Tag am Tempel. Aber die hohe Priester en Schriftgelehrte en de Vernehmste am Volk sochten nur ein Weg am umzubringen. Dort werfen an über unmählichte Donen, dann alle Mann hang am Auen en wollen hören, was he seht. Nu traf ik dat einen dag als hij de mensen am tempel leed en dat evangelium predigt, dat de hoge priester en de schriftgeleerde met de eldersten taub verarm kamen en zeiden to arm, zei ons waar du de kracht her hast te doen wat du deist. Oder wer geeft die dat recht door toe? Aber hij antwoord en zei to arm, ik wou je ook eenerlei vragen, zegt mij. Wer je hand zien depen van hemel oder van menschen? Und sie rotschlörden unter sich selbst und sehen, weil wir sagen, der wir vom Himmel, dann wird he sagen, worum glaubt ihr am dann nicht. Aber wann wir sagen von Menschen, dann wird all das Volk uns stehen, da sie stonen alle darauf, dass Johannen Prophet wir. So sehen sie, wir wissen nicht, wo der Herr wir. Dann seht Jesus zu an, dann sage ich ihr auch nicht, wo ich das Recht her habe, diese Ding zu donen. Dann fang he an, die Menschen dit Gleichnis zu vertalen. Ein gewisser Mann plant ein Weingarten und verpacht den an Weingärtner und fuhr auf ein langer Stoot nun an das Land. Aus der Zeit kam zu Arend und schickt he an Diener nur die Weingärtner, um von der Frucht zu holen. Die Weingärtner oben verheiften den Knecht und schickt ihn an mit Ladje hängträg. Und er schickt noch weiter an anderen Knecht an. Und sie verheiften den auch, behandelten am Schaunthaft und schickten den auch mit Ladje hängträg. Und er schickte auch noch an Dräden. Sie deden auch den verwunden und schmeiten am Rüt. Dann seh die Gordon irgendemer, was soll ich tun? Ich will meinen Leben sehen schicken, weil sie den sehnen, wo sie respekt haben. Aber aus der Wien-Gordner den sagen, rot schlörte sie unter sich und seiden, Dit is de oorf, komt, wel we den dood merken dat wie dat oorf goed kriegen. En ze schmeiten aan uit een wiengorden eruit en merken aan dood. Wat wordt die gorden irgendemer die door verandonen? Hij wordt de wiengorden aanbrengen en een anderen den wiengorden geven. En als ze dat hielden, zeiden ze, aber doch nicht dood. En hij kijkt aan aan en zei, wat is dit dan dat je schreven staat? De steen, den de Bühlied nicht wollen, is de Aksteen geworden. Wer immer ob den Steinen abfällt, wird sich alles zwei brechen. Und ob wem die Steinen abfällt, dem wird er zu Grüß verrieven. Und kriegt dann, versuchten die hohe Priester und Schriftgelehrte Arm eine Hang zu kriegen. Dann sie wüssten, dass er das Gleichnis ab angedient hat. Aber sie hatten Angst vor den Menschen. Sie posten ihr Neuf ab, was er deed, und schickten Spionen, die so deiden, als wann sie abrechtig wären. Die rechneten am Faust zu kriegen, der irgendwo dort hisaie wird, und dort sie am dann die Regierungsgewalten eine Hingeben können. Und sie fragen am so, Lehrer, wir wissen, dass du die Wahrheit redst und liest. Du möchtest kein Unterschied und tragst keinem Fehler. Du liest Gott sein Weg, so als es wahrhaftig ist. Es ist für uns recht, um Kaiser tags zu tollen oder nicht. Hey, aber morgt er lässt und seht an, worum versieg ich mich? Wisst mir mal ein Selbersteig. Wem sind gesagt, ein Endschrift, haft dort. Sie sehen den Kaiser sind. Hey, seht an, dann geeft den Kaiser, was den Kaiser sind es, und geeft Gott, was sind es. Aber sie können arm und seine wir durch faire Menschen nicht faustkriegen. Sie wunderte sich über seine Antwort und ihre Stelle. Dann kämen welche von den Sadduzäer, die nicht daran glauben, dass die Todes abstunden waren, und früheren Arm, Lehrer. Und Moses seine Schrift sagtet, wenn ein Mann sein Bruder stirbt und eine Früh aber nicht Kinder hingelat, dann soll dem Mann die Wettfrüh frieren und dann sein Bruder seine Städte Kinder mit er haben. Nu wären dort 7 Brüder, der erste friedene Früh und starf ohne Kinder. Dann fried der zweite er und starf auch ohne Kinder. Dann fried der dritte er und so wird sie die alle 7 zu früh Haut hauen. Und starben und keine Haut Kinder hingeloten. Zu guter Letzt starf auch die Früh. Wann nu die Todes abstunden worden, wem sie die Früh wird sie dann senden, da sie haben er alle 7 zu früh Haut. Jesus sagte an, an dieser Welt frieren und befrieren die Menschen sich. Aber die dort wird gefangen worden, vom Tod abzustohnen und in die andere Welt zu kommen, frieren und befrieren sich dort nicht mehr. Und die können auch niemals mehr sterben, denn die sind so aus der Engel. Dort sind Gott seine Kinder, will die vom Tod abstohnen. Aber dort die Todes abstohnen, ist sogar in Moses seine Geschichte am brennenden Bosch zu sein. Hei nahm den Haaren, Abraham sein Gott, Isaac sein Gott und Jakob sein Gott. Dann hei es nicht die Tod je er Gott, aber die Leben je er. Dann ein Arm Leben die Aula. Dann seht ein einige von die Schriftgelehrte zu Arm, Lehrer, du hast reiche Red. Dann die Hauden nicht Mut, Arm nur irgendwo mehr zu fragen. Und hei seht zu an, wo kommt dort, dass sie Christus durft seinen Sehen nahnen. Dann durft selbst sagt an die Psalmen, der Haar seht zu meinen Haaren, set bei mir zu rechter Hand, weil ich die, deine Fiend, zu ne Fotbank mög. Darum nahm durft am seinen Haaren, wo es he dann sein Sehen. Dann seht Jesus zu seinen Jünger, so dort alle Menschen am Herden, seht ju fair vor die Schriftgelehrte, die Jieren in lange Kleider herumgehen, und ob Marktplatzwellen begreist worden, und hier in den Basten Setplatz in den Synagogen und ob ihre Fastlichkeiten haben, die Wettfrühs uit ihre Hiese freten, während sie vergeben lange Gebete veranzubeten, die wurden doch für so verschwander verdammt worden. Als Jesus abkickt, sag er die Ricke ihre Goven in den Tempelkassen den Laien. Er sag auch, wo eine arme Wettfrüh 2 Kopperschen den Läden. Hij zei, ik zei jullie de waarheid, deze arme weetvrouw heeft meer en dan gelijkt als de andere alle toe. Dan die hebben alle uit hun overvloed in Gottes kosten gelijkt, deze overhaft en hun armoed alles gegeven wat ze te leven houden. Dan als een je am daarop opmerkzaam maken, wo de tempel met fijne stenen en Godgeweide goven gezeerd weer, zei hij, wat dat aanbelangt, wat je hier zijn, da wird eine Zeit kommen, dass hier nicht ein Stein auf dem anderen blieben wird. Die werden alle durchgebrochen worden. Sie fragen am so, Lehrer, sei uns, wann er dort passieren soll. Und was wird da für ein Teken sein, woran wir sehen können, dass die Zeit hier ist. Und er sagt, passt ab, dass die nicht verfehlt worden. Da werden viel in meinen Namen kommen en fergiven ek to zennen. Dan is de tijd dichtbij, aber laat je niet metrieten. En wanneer je van krieg en oproeren, verg je niet. Dit moet allereerst passeren, waar het een kamp nog niet voert. Een volk wordt je in het andere opstonen, een eindrijk je in het andere. En er wordt op verschillende steden grote eerdbeben, een hongersnood en pestilent zijn. En om hemel wordt schrakeljet en grote tekens te zijn zijn. Ober, eer dit alle passeren wordt, worden ze zich aan u vergriepen en u noostonen. U verret synagogen je recht brengen en vals nemen. En worden u aan mijn nomen in het halven verkennen je en harsch erstalen. Ober dat wordt voor u een gelegenheid zijn en u een getekenis te geven. Zorg niet aan voor u te reven, wil je u verantwoorden worden. Dan ik wil u met weed en wijsheid verzorgen, wil jegen jullie jenen niet worden reden of stonen kennen. Je worden van jullie elderen, breder, vriend en vriendschap verroden worden. En die worden u, wat je van je dood maken. En je worden aan mijn nomen zien het houden van allem je haast worden. Maar je zal niet één hoor van kop vallen. Want je standhaft blijven, waar je jullie zeilen je wennen. Wanneer Jeruzalem worden van armeen belegerd zijn, dan zal je weten dat het bouwd wordt aan een grond gebracht worden. Dan laat die in Judea zijn en een boeien en vliegen. En laat die midden in de stad zijn eruit komen. En laat die op het land zijn niet in de staten en komen. Dan in deze deur wordt raag je even worden, dat alles zo eromkomt als je schreven staat. Aber wehe voor die in die tijd een kind aan hun horten dragen en voor die eind aan de brust hebben. Dan wordt in die tijd grote nood op aarde zijn en een strafgerecht over dit volk komen. En die worden derchem schwert faulen en van alle velken faust genomen en wagenveerd worden. En die heide worden Jeruzalem aan hun feit hebben, wat er de tijd wordt afgeraand zijn. En aan de zon, moon en sterren worden teken zijn. En op Eden worden de mensen uit angst voor dat roerende meer en de tobende walen zorgen. En wanneer de hemelskrachten zich schadder worden, wordt de mensen in ihre angst dat hoort verzaaien, waar ze door aan denken, wat even deze wereld komen zal. En daar worden ze den mensen zeggen,

Dan zeiden ze in de breidertaam, mok die reid en go nu Judea, dat die gingen ook de woorke zijn en de duist. Dan werd er wel bekend worden, blijf met zijn woorke niet aan je heimen. Want die zo wat duist, dan loopt die van de wereld zijn. Dan ze goor zijn breide, ik leefde niet aan arm. Dan zeid Jezus toe aan, mijn tijd is nog niet gekomen. Aber jene tijd is immer reid. Je kan de wereld niet houden. Mir behaust sie will ich an dort 400 ihre Wolken vom Besen staunen. Gott geh nun fast. Ich will noch nicht nun fast gehen, da meine Zeit ist noch nicht ganz hier. Und als er an dit gesagt hat, bleib he in Galiläa. Aber als sie in der Breite erst handgegangen wären, ging he auch nun fast, nicht openbar, aber heimlich. Dann sagten die Juden auf dem festen Arm und fragen, wo he wir? Das Volk hat unge sich viel zu fuscheln. Eingeseden, hij is vroom en goud. Andere oberseden, nee, hij verveert dat volk. Aber keiner red free van arm, uitvaricht van de Juden. Aber midden hem fast, jenk Jezus am Tempel anen en funk aan te leren. En de Juden verwunderde zich en zeden, wo kan deze de schrift, wann hij de niemals geleerd haft? Jezus antwoord aan en zeed, mine leer is nicht mine, aber dem zine de mij geschekt haft. En wer zijn wel en doen wel, wordt boot uitvingen of deze leer van God is, oder of ik van mijzelf dreed. Wer van zichzelf dreed, ziekt zijn eer in de eer. Wer over dem zijn eer ziekt die am geschekt haft, die is waarhaftig. En in dem is geen ongerechtigheid. Haft Moses u niet dat je zaad geeft, en keiner van u helpt dat je zaad. Waarom verzeek je mij dan dood te mogen? Dat volk antwoordend zeed, du hast den Dievel, wer verzeek die dood te mogen? Jezus antwoordend zeed toe aan, ik heb een einzig wonder gedonen, en je wonder je aula. Moses geef je de beschnieding, niet dat hij van Moses kwam, aber van de voders, en je beschnieden een mens om Sabbat. Wanneer een man om Sabbat de beschnieding krijgt, om Moses in je zaad niet te breken, Ooit je dat dan, wanneer ik den mens gans en goor om Sabbat gezond merk? Recht nicht nur uren schien, aber lot je een oordeel en je rechtet zennen. Dan zeiden eenje van die van Jeruzalem, is dit nicht die, den ze verzeerken dood te merken? Aber kijk, hij reed gans beroof en die zagen nus toe aan. Als ze zich zeker zijn dat hij werkelijk Christus is, wie weten wo deze Herr is, aber wann Christus komen wordt? Dan wordt keiner weten, van wo die komt. Als Jezus am Tempel leert, wordt hij luid en zegt, jo, je kan me en weten wo ik her zie. En ik zie niet uit mij zelfs gekomen. Mij haft een woord hoofdje geschekt, dan den je niet kanen. Ik ober kan am, dan ik zie van am, en hij haft mij geschekt. Dan verzochte ze am Faust te nemen, aber keiner lede Hand an arm, dann seine Tiet wie noch nicht gekommen. Aber viele vom Volk lebten an armen Seiden, wann Christus komme wort, wort den nicht noch mehr Tierkenstaunen aus dieser Jedonen haft? Die Pharisäer hielten dort Volk, er plüde jet je Fuschel über Jesus. Dann schickten die Pharisäer und Hohepriester Tempelwächter am Faust zu nehmen. Dann seht Jesus zu an, ich war hier allmal eine korte Tiet sennen. Dan go ik naar den, die mij geschekt haft. Je waren nu mij zieken en niet vingen. En wo ik zie, kan je niet aankomen. Dan vroegen de Juden zich aan een ander, wo rekent hij aan te gaan dat we arm niet vingen zullen? Wel hij onder de verstrijde Griechen gaan en de Griechen leren? Wat meint hij daarmee, wanneer hij zegt, je waren nu mij zieken, aber waren mij niet vingen. En wo ik zie, kan je niet aankomen. Den letzten en laatsten dag op een fast stond Jezus op en roep luid. Want wer dorstig is, dan laat aan de mij komen en drinken. Wer aan mij leeft, dem wordt zoals geschreven staat, een leven je waterstroom in de hoort eranen. Hij deed op den geest aan den dij, die aan hem leefde, nog herkriegen zullen. Dan de heilige geest weer nog niet door, en Jezus weer nog niet verheerlijkt worden. Als ze dit hielden, zeiden vele uit het volk, dit man is werkelijk de profeet. Andere zeiden, dit is de Christus. Aber eenje zeiden, wordt de Christus uit Galilea komen? Staat niet geschreven dat de Christus uit doof zijn geslaagd en uit de stad Bethlehem?

Lord met me komen, en wo ek sie, zal mijn deine ook zennen, en wer mij deine wordt, den wordt mijn vader eeren. Nu is mijn zeil bedrekt, en wat zal ik zeggen? Vader, raad mij uit deze stund? Aber dit is wat ik in deze stunde nenn gekomen sie. Vader, verharlicht deine nomen. Dan zei de stem vom Himmel, ik heb den al verharlicht en woer den wader verharlichen. Dan zeiden die Menschen, die da arom stunden en dort hierden, dat haft je donat. Andere zeiden, een Engel haft to am je red. Jesus zeid, die stem die je hierden, wie nicht am minet halven, aber am junet halven. Deze Welt wordt nu je recht, en de Herrscher über deze Welt wordt eruit gestaat. En wann ik van deze Eerd wo abgehoven worden, wo ik alle Menschen no mee tragen. Dit zeid Jesus am aun to dieden, wat hij voor een dood gestorven wordt. De Menschen zeiden to am, wir haben nicht ihm gesagt, sie hört, dass die Christus für immer bliebe wird. Und wo kannst du sein, die Menschen sehen, mod abgehoben worden? Wer ist das Menschen sehen? Dann seht Jesus zu an, dort Licht ist noch ein kleines Stout bei you. Wandelt will je dort Licht haben, dort du die Distanz nicht überfällt. Dann wer im Distan wandelt, weit nicht, wo ihr han jeit. Je leeft an dort Licht, solange als je dort Licht haben, dort je Licht kann je worden kennen. Als Jesus dit alle gesagt hat, verleiht hij en leidt zich van aan nicht seinen. En wann Jesus ook al deze Wunderteken ver aangedonen hat, doorwegen leefde zij doch nicht aan arm. Dat het zo eram kam, als de Prophet Jesaja gesagt hat, haar, wer leeft wat wie predien, en wem is den Haaren seine Kraft openbaard worden. Daarom kunnen die nicht leven, wil Jesaja ook zeed, hij haft aan de uren verblend en de horten verhoord, dat ze met de uren niet zijnen en met de horten niet verstonen, dat ze zich niet bekeren en ik aan dan heilen word. Dit zei Jesaja, wil hij Jezus zijn heerlijkheid zag en van hem reed. En daar leefden ze gewoon vele van de feesten aan hem. Ober, om de Pharisee er het halve bekende ze hem niet, dan ze verchten dat ze worden en baan gezaad worden. Dann sie wollen lieber von Menschen geirrt worden, als dort Gott an ihre soll. Aber Jesus schrie ich zum Volk, wer an mir lebt, lebt nicht an mir, aber an den, der mir geschickt hat. Und wer mir sieht, sieht den, der mir geschickt hat. Ich sie an diese Welt gekommen, ein Licht zu senden. Dort wer immer an mir lebt, nicht am Diesteren bleibt. Und wer mein Wort hört und nicht lebt, den wo ich nicht rechnen. Dann ich sie nicht gekommen, die Welt zu rechten, aber die selig zu mögen. Wer mich nicht habe will und mein Wort nicht annimmt, haft dort, wort am rechten deit. Dort Wort, dort ich geredet habe, wort am letzten Tag rechten. Denn ich habe nicht uit mich selbst geredet, dann die Vater, die mich geschickt haft mich befohlen, wort ich donen und reden soll. Und ich weiß, wort er befohlen haft, bringt ewig Leben. Darum red ich, dort wird die Vater mir befohlen haft zu reden. Dort wir rot veraustern, dat Passa fast. Jesus wist, dat seine Zeit gekommen wird, diese Welt zu verloten und trägt nun Vater zu gehen. Er wird die Sinje in dieser Welt immer gut gewasst, aber nu will er anwiesen, wo Gott er an wirklich wir. An beim Ofenkast eten aus der Diebel, Simon seinen Sehen Judas Ischariot, dat all enthort gejeft haut, Jesus zu verroden. Und Jesus wist, dat die Vater am alles in der Hänge gejeft haut, und als er von Gott gekommen wir und war er nur Gott jink, stund er vom Ofenkast ab, lädt seine Kleider zu sehen und bunk sich ein Handtuch an. Dann geht er weiter und er kam und funk an die Jünger die Feit zu waschen und dreht die mit dem Handtuch, das er sich angebungen hat. Als er bei Simon Peter kam, seht er zu ihm, Herr, waschst du mir die Feit? Jesus seht zu ihm, was ich nun tue, verstehst du noch nicht. Du hast das oben her verstanden. Peter sagte ihm, du sollst mir niemals mehr der Feit waschen. Jesus sagte ihm, wenn ich dich nicht wasch, bist du nicht mit mir in Gemeinschaft. Dann sagte Simon Peter zu ihm, Herr, nicht bloß der Feit, aber auch der Hang in der Korb. Jesus sagte ihm, wer gewaschen ist, dem braucht das nicht aus der Feit gewaschen worden, dann der erste ganz rein. Und Jesus sind rein, büter einer. Er wisst, wer am verrode wurde. Darum seht, hei sie wären nicht alle rein. Als hei ein erste Feit gewaschen hat, nehm hei sich wahre seine Kleider arm und sah sich dol,
en sê het nogmal toe aan. Weet jy wat ek jy gedonen heb? Jy naan my haar en meester, en dat sê jy raai. Dan dat is wat ek zie. En wanneer ek jyn haar en meester, jy de feit je wasen heb, dan zal jy jy ook on jyn ander de feit wasen. Ek heb jy een bispel gegeeft, dat jy ook zo donen als ek jy gedonen heb. Ik zei je gans op ernst, en knacht als niet raten als in haar, en die door je schekt als niet raten als die am je schekt haft. Wanneer je dit nu weten, dan zei je zeilig, wat je dat ook donen. Ik red niet van je alle, ik weet wem ik gewählt heb, aber dat moet zo erom komen als de schrift zegt, die mijn brood aard klinkt op mij met de feit. Ik zei je dat nu, eer dat passiert, dat je, wanneer dat is passiert, je leven dat ik dit zie. Ik zei je de waarheid. Wer immer irgendwem opneemt, den ik schakt, die neemt mij op. En wer immer mij opneemt, neemt den op, die mij geschakt heeft. Als Jezus dit gezegd had, wie hij am geest bedrekt en zegt, ik zei je de waarheid. Einer van jullie wordt mij werkelijk verroden. Dan kijkten de jongen zich ongeander aan en wonderden van wem hij reed. Einer van aan, de jinge den Jezus goot weer, zou het nächste toe Jezus. Den plinkt Simon Peter toe en zegt hij zal aan vreugen wem hij meent. Hij leent zich treg aan Jezus en aan en vroeg aan van wem hij reed. Jezus zegt dat is die die mij dat en je dukt de biet geef. En hij dukt en biet en geef Simon zien en zijn Judas Ischario dat. En als Judas dat biedt brood neem, voer de zoltoon en armen in. Dan zegt Jezus te arm, wat die donen west, dat doe bood. Aber door om des wist keiner, woorom Jezus dat te arm zegt. Wil Judas de geldtausch hou, dachten enje dat Jezus te arm zegt, hij zal gonen en kepen wat ze te vast brokten. Oder dat hij wat voor de armen geven zal. Zobald als Judas dat brood genomen houdt, jink hij eruit. En dat weer nacht. Als hij is waag weer, zegt Jezus, nu is de menschen zijn verheerlijkt en God is derg arm verheerlijkt. Wanneer God derg arm verheerlijkt worden is, dan wordt God arm doorver ook zijn heerlijkheid schenken en wordt arm voort verheerlijken. Lieve kinder, ik zie allemaal een kort stootje bij u. Je worden nu mij zeken, en zoals ik tot de Juden zeg, zei ik ook tot u, wo ik heen ga, kan je niet heen komen. Ik geef u een nieuw gebod. Je zal u een ander goed zenden. Jun leef toe een ander zal zo groot zenden als mijn leef toe u weer. Wanneer je u een ander goed zendt, wordt allemaal zijn dat je mijn jinger zendt. Dan vroeg Simon Peter aan haar, wo jijst u haan? Jezus zei te aan, wo ik haan go, kan je mij nu niet hieraan komen. Aber nog her, wo je ook haan komen. Peter zei te aan haar, waarom kan ik nu niet met die met komen? Ik zie reed mijn leven voor die te loten. Jezus zei te hem, wurst u die leven aan mijn halven geven? Ik zei die de waarheid, en je de hoon krijgen woord, wurst u dat al dreimal verstreden hebben, dat u mij kanst. Laat u niet het hoort beanruien, je leeft aan God en je leeft aan mij. En mijn vader zijn huis zijn veel woningen. Want dat niet zo weer, word ik dat je te u gezegd hebben. Ik ga heen, u door een stede rij te maken. En wanneer ik heen ga een stede voor u rij te maken, waar ik terugkomen en u door haar nemen, dat je ook door zijn voor ik zie. En je weet waar ik heen ga. En je weet ook den waar ik door heen. Thomas zei te hem haar, wie weet niet waar die heen juist en waar kan we den waar weten? Jezus zei te hem, ik zie de waar, de waarheid en dat leven. Keiner kan nu foto bieden door mij. Wanneer je mij gekend houden, word je mijn vader ook gekend hebben. Van nu aan kan je hem en hebben hem je zijnen. Philip zei te hem haar, wies ons den vader, daar zijn we tevreden. Jezus zei te hem, ik zie nu al zo lang bij u en du kanst mij niet, Philip. Wer mij je zijnen heeft, heeft ook den vader je zijnen. Wo kanst du dan nog zijn, wies ons den vader? Geloofst u niet dat ik am vader zie en dat de vader aan mij is? De weer die ik reed, reed ik niet van mijzelf. De vader over, die aan mij woont, dat de woorden. Je leeft mij dat van ik, zei dat ik am vader zie en dat de vader aan mij is. En wanneer zest niet, dan leeft door hem halven, wil je de woorden zijn.
Ek sê jy die waarheid, wer aan my leeft, word die woorken ook doen die ek doe, en word nog grater als deze doen, dan ek gaan om mijn voordaar. En wat jy aan mijn nomen beden worden, dat wo ek doen, dat die voordaar dich den zeen geëerd wordt. Wat jy aan mijn nomen beden worden, wo ek doen. Want jy my goed zijn, dan houdt mijn geboten. En ik word in voor de bedden, en die wordt u een andere treester geven, die eeuwig bij u blijven wordt. Dat als de waarheidsgeest in de wereld niet kriegen kan, dan die zit die niet en kan den ook niet. Je aber kanen den, dan die woont en u, en wordt met u zijn. Ik word je niet als wijzen kunnen loten, ik word terug naar u komen. Dat is al niet meer lang, wat de wereld mij niet meer zijn wordt. Aber jy worden sie seinen. Wie like leef, wor jy ook leven. Wann die Dach kämpft, wort jy dort klar seinen, dort ek an meinen Vater sie, und dort jy an mi sind, und ek an jy. Wer meine geboten haft und hält, die erste, die mi gut ist, und wer mi gut ist, den wort mein Vater auch gut seinen. Den wor ek auch gut seinen, und mi arm openbohren. Dann seht jy das, nicht Ischariot, haar, Waarom was du die bloos ons openboren en nicht die welt? Jezus zei te arm, wer mij leef haft, wordt mijn woord houden, en dem wordt mijn vader ook leef hebben, en bij dem wordt wie ons komen toesmerken. Wer mij nicht leef haft, wordt ook nicht mijn woord houden. En wat je mij zeien heren, is nicht mijn woord, aber den vader zijn te mij geschickt haft. Dit heb ik te u gered, wil ik nog bij u via. Aber der Treister, der Heilige Geist, den die Vater in meinen Namen schicken wird, der wird dir alles lehren und an alles denken helfen, was ich zu dir gesagt habe. Den Frieden lot ich dir, meinen Frieden gebe ich dir. Ich gebe dir nicht so, als die Welt gibt. Lot dir nicht das Hort beunruhigen und färch dir nicht. Wir haben mir sagen hier, dass ich weich gehe, auch dass ich weiter zurück nach dir kommen werde. Wann je mij goed zijn, word je je door te vrijen, dat ik nu voder go, dan de voder is je later als ik. Ik heb je dat nu gezegd, eer dat passiert, dat je dan je leven worden, wann dat passiert. Ik wil met je nu niet veel langer reden, dan des weltharscher kämpft. Even mij heeft hij geen kracht, aber de welt moet weten dat ik den voder leef heb, en dat ik daarom alles doe wat hij mij bevolen heeft. Kom, wel we wiedergonen. Ik zie de rechte wienstok en mijn vader is de wiengordner. En alle ranken aan mij die ik vrucht drogen, schnitt hij af. Aber alle ranken die de vrucht drogen, reinigt hij dat de meer vrucht brengen kunnen. Je zendt al derg dat woord gereinigd dat ik te u gereed heb. Blijft aan mij en ik wil aan u blijven. Zo als een rank niet vrucht brengen kan, wanneer die niet aan de wienstok blijft, zo kan je ook niet vrucht brengen, wanneer je niet aan mij blijven. Ik zie de wienstok en je zendt de ranken. Wie aan mij blijft en ik aan arm, die brengt veel vrucht. Aber ohne mij kan je niet staunen. Wie niet aan mij blijft, die wordt zo als een rank weggeschmeten en verdreigd en dan gesammelt en aan vier geschmeten en verbrennt. Wann je an mij blijven, en mijn weet an je blijven, dan vrucht nog wat immer je wensen, en je wordt dat gegeven worden. Mijn vader wordt dat er geëerd, wann je veel vrucht brengen en mijn jinger worden. Zo als God zijn leven te mij weer ook mijn leven te je, blijft en mijn leven. Wann je mijn geboten houden, waar je an mijn leven blijven, je rood zo als ik mijn vader zijn geboten geholen heb, en aan zijn leven blijf. Ik heb je dit daarop gezegd dat mijn vrijheid en je blijven mocht en dat je vrijheid volkomen wordt. Dit is mijn gebod, dat je leven aan je ander zo is als mijn leven te je weer. Keiner heeft een geratere leven als dit, dat een zijn leven van zijn vriend heeft. Je bent mijn vriend, waar je doet wat ik je beveel. Ik naam je niet meer deina, dan een deina weet niet wat zijn haar deed. Ik heb je vriend genaamd, Wil ik u alles gezegd hebben wat ik van mijn vader gehoord heb. Je hebben mij niet gewählt, aber ik heb je gewählt en aangesteld te gonen en vrucht te dragen, die daar blijven wordt. Dan wordt de vader je geven aan wat immer je aan mijn nomen beden. Wat ik je beveel is dit. Ziet einer den anderen goed. Wanneer de welt je huizen deed, dan denkt er aan dat ze mij eerst gehuisd heeft.
wann je noch von dieser Welt wären, würde die Welt dort eher je Leif haben. Nu sei je aber nicht von dieser Welt, weil ich je door eruit gewählt habe und door am Haus der Welt je. Denk daran, was ich je gesagt habe, und knacht es nicht rate aus sein Haar. Wann sie mich nur gestohlen haben, würde sie je auch noch stohlen. Und wann sie mein Wort geholen haben, würde sie je auch holen. Dit worden ze je alle aan mijn nomen zien het halven aandonen, wil ze den niet kennen die mij geschekt heeft. Wanneer ik niet gekomen wie een aandacht gezegd houd, dan houden ze geen zin. Nu bekennen ze niet vergeven er zin te entschuldigen. Wer mij haust, haust op mijn voeder. Wanneer ik onje aan niet de werken gedonen houd, die geen andere gedonen heeft, dan houden ze geen zin. Nu behouden ze de Je seinen en hausen doch beid, mij ook mijn voeder. Aber dat het zo rumkomt aus de spruch en er je zaad zegt, ze hausen mij ohne oorzaak. Wann de trechter komen wordt, den ik je vom voeder schekken woer, de waarheidsgeist, die vom voeder uitgeit, die wordt van mij je tekenis geven. En wil je van Anfang an bij mij je waars zend, moet je ook hun je tekenis geven. Ik heb je dit alle gezegd, dat je niet van geloven erzellen. Ze worden je aan bouwen donen, en er wordt een tijd komen dat ze menen ze donen God en dienst waar ze je dood merken. En dat worden ze donen, wie ze weder mijn voeder nog mij kennen. Maar ik heb je dit gezegd, dat wanneer de tijd komt, dat je dan door aan denken dat ik je dat gezegd heb. Am Anfang zei ik je dit nog niet, wil ik dan nog bij je weer. Nu aber go ik terug naar dem die mij geschekt heeft, Und keiner von you fragt mich, wo jäst du han? Aber wie like you dit gesagt hab, sei je von Horten trüre geworden. Aber ich sah you de Wahrheit, für you erst dat Gott, dat ich weich go, dann wann ich nicht weich go, kämmt de Trister nicht nur you. Aber wann ich go, wo ich you den schecken. Und wann de komme wort, wort he de Welt von Sinn, Gerechtigkeit und Gerecht überführen. Von de Sinn, dat sie nicht an mich leben. Von Gerechtigkeit will ich nun vorder go, und je mir nicht mehr seine worden. Vom Gerecht will der Herrscher über diese Welt es gerecht worden. Ich hab je noch viel zu sein, aber je können dort nun nicht verdrören. Aber wann die Wahrheitsgeist kommen wird, die wird je die volle Wahrheit lehren. Er wird nicht uit sich selbst reden, er wird bloß dort reden, wat er gehört hat, und wat je sagen, wat noch kommen soll. Er wird mich verherrlichen, Dann ich wort vom Minien nehmen und jü dort seien und dietlich mögen. Alles, was die Vater haft, es auch meint. Darum seht ich, ich wort dort vom Minien nehmen und jü dort geben. Am ne korte Tiet wo je mi nicht seinen, und warte am ne korte Tiet wo je mi seinen, will ich nun Vater go. Dann seht ein einje von seine Jünger und je sich, wat meint he damit, wann he sagt, je wort mi am ne korte Tiet nicht seinen, Und wada um ne korte Tiet wo je mi seinen. Und auch, will ich nun vorder go. Darum sehde sei, wat meint he mit ne korte Tiet? Wie weiten nicht, wat he uns sagen will. Jesus wist, dat sie am jere fröge wollen. Und dann sehde he to an, fröge je ju un jenen ander, wat ich damit meint, wann ich sehde, je wore mi um ne korte Tiet nicht seinen, und wada um ne korte Tiet wo je mi seinen? Ich sage ju de Wahrheit. Je worden heelen en jammerieren, während de Welt zich vrije wordt. Je worden truieren, aber je truieren zal vrijheid worden. Wanneer früh een kind ter Welt brengt, es sei een truier en weidel. Dan de tijd es gekomen. Aber wanneer dat kind eerst geboren is, es de vrijheid dat ze een kind ter Welt gebracht heeft zo groot, dat ze van al een truier verjaart. Doorwein zei je nu ook truierig, aber ik wou je vader zijnen, Und dann wollt ihr euch von Horten freien, und die Freiheit soll ihr keiner wahrnehmen. Wann die Tag kommt, wollt ihr mich noch nicht mehr freuen. Ich sage euch die Wahrheit. Mein Vater wird euch alles geben, und wollt ihr an meine Nomen beten. Aber nun habt ihr am nicht an meine Nomen gebet. Bet und ihr wollt ihn kriegen, dass ihr dort an keine Freiheit fehlt. Ich habe Bildersprüche gebrucht, je dit zu sagen. Aber die Zeit kommt, dort ich nicht mehr an Bildersprüche zu je reden war. Aber je dort direkt und klar von meinen Vater vertalen war. Wann die Tag kommt, wo je an meinen Nomen beten, und ich sage nicht, dort ich den Vater an jene Städte beten war,
dan die vader zelfs haft je door om leef, dat je mij goed zendt en je leven dat ik van arm je komen zie. Ik kwam van vader en zie in deze wereld en dan je komen en voor deze wereld waren verloten en trekken om vader gonen. Zijn jenge zeiden toe arm, nu zei wie dat u vrij en ruw toe ons reedst en niet meer bilderspreuk brokst. Nu zei wie dat u alles weetst en niet nedig haast dat die weer wat vraagt. Daarom gleef wie dat u van God gekomen bent. Jezus vroeg aan, je leef je dan nu? De tijd komt en is al hier, dat je worden verstreid worden en jeder nog zijn plaats en worden mij alleen laten. Maar ik zie niet alleen, dan de vader is bij mij. Dit heb ik u alle daarom gezegd dat je in mij vrede hebben. In deze wereld heb je angst, maar ziet je troost, ik heb je in deze wereld gewonnen. Als Jezus dit gezegd had, kijkt hij om hemel en zei, Vader, de tijd is gekomen dat u dienen zijn verheerlijkt, dat die zijn die ook verheerlijkt, zoals du arm de volmacht over de ganze mensheid gegeven hast, al die dat eeuwige leven te geven, die du arm gegeven hast. Dat eeuwige leven is dit, dat ze die, den einzig woorden God, en Jezus Christus, den du geschickt hast, kan leren. Ik heb die op ieden door dich verheerlijkt, dat ik dat woord verrecht heb, dat u mij geeft te donen. En vader, nu verheerlijk mij met die taub, met die heerlijkheid die ik bij die houd eer die wereld geschaffen word. Ik heb de mensen met die nomen bekend gemerkt, die du mij uit deze wereld gegeeft hast. Dat waren dienen, en du geeft mij die, en die hebben dien woord geholen. Nu weten zij dat alles van die komt wat u mij gegeeft hast. Dan de weerd die du mij gegeeft hast, heb ik aangegeeft, en die hebben die aangenomen, en weten waarhoofdig dat ik van die gekomen zie, en geloven dat du mij geschikt hast. Ik bid voor aan. Ik bid niet voor de wereld, maar voor die du mij gegeeft hast, dan dat zijn dienen. Alles wat ik heb is dient, en alles wat du hast is meent, en ik zie en aan verheerlijkt. Ik zie niet meer in deze wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom nu die. Heilige Vader, houd die en die enorme zeggen, die du mij gegeven hast, dat ze eens zijn, zoals wie. Zolang als ik in deze wereld weer, hield ik aan en die enormen. Die du mij gegeven hast, heb ik bewoord, en daarvan is niet één verloren gegonen, buiten dat verlorene kind, dat het zo wordt als je schreven staat. Maar nu kom ik nu die, en dit red ik in deze wereld, dat ze mijn vrijheid vol en gans en zich hebben kennen. Ik heb aan die woord gegeven en de wereld haast aan, wil ze niet van deze wereld zijn. Groot zoals ik ook niet van deze wereld zie. Ik bid niet daarom dat u aan uit deze wereld eruit nemen zoust, maar dat u aan van den buizen bewaren zoust. Ze zijn niet van deze wereld, groot zoals ik ook niet van deze wereld zie. Heil aan en de waarheid. Dien woord is de waarheid. Zoals du mij in de wereld nennen geschikt hast, heb ik aan in de wereld nennen geschikt. En ik heil mij om eer het halven, dat ze ook door de waarheid kunnen geheiligd worden. Ik bid niet bloos voor deze, maar ook voor die door eer woord aan mij leven worden. Dat ze alle eens zijn, zoals du voor en mij en ik en die. Dat ze ook in ons eens zijn, dat de wereld dat je leeft, dat u mij geschikt hast. En de heerlijkheid die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven, dat ze kunnen eens zijn, zoals wie eens zijn. Ik en aan, en du en mij, dat ze volstendig eens zijn, dat die wereld door ons zijn kan, dat du mij geschikt hast, en dat mijn leven toe aan, zo weer als die leven toe mij is. Voordat ik wel dat zo, dat die du mij gegeven hast, ook door zijn voor ik zie. Dat ze mijn heerlijkheid zijn, die du mij gegeven hast. Dan du wirst mij goed, eer de wereld er een grond houd. O, je raakt ervoor. De wereld heeft die niet gekend, maar ik kan die. En deze weten dat du mij geschikt hast. En ik heb aan met die nomen bekend gemerkt en word dat wieder doen. Dat die leef die du aan mij bewezen hast, ook en aan zijn mocht, zodat ik ook en aan zijn kon. Als Jezus dit alle gezegd had, ging hij met zijn jinge erom Kidron tol. Door weer een Gordon, en den hij met zijn jinge topen en ging. En Judas Ischariot, die arm verrood, wist ook, wo de steed weer. En Jezus traf zich door Furken met zijn jinge.
Dann kam Judas mit einer kleinen Gruppe Soldaten und Tempelwächter

present heil je te zijn, God as you go. Mocht je noden vreed van God ons en voda, aan den Haren Jezus Christus met je zijn. Eerstens dank ik God dat ons en Haren Jezus Christus voor je aula, wil een ganse welt van je geloven je reed wordt. Dan God, den ik en mijn geest door en dein, dat ik dat evangelium van zijn zeen predien doe, weet wo ik emma en mijn gebeden aan je denk, en daarom bed dat ik dat God zien willen, nu te laatst nog, en waar ik ving je mocht naar je te komen. Dan ik heb een verlangen je te zijnen, en je wat geestelijke gaven met te delen, dat je kan een staantof worden. Dat is, dat ik met je toop mocht, moet je worden, wie ik aan je zie, beides ik der hunen geloven, en je der minen. En dit zal je weten, breder, dat ik al verken je plant heb aan te komen. Dat ik bij jou ook vrucht schaffen kon, zoals bij de andere heiden. Door erst wat nu aber nog immer wat mank je komen. Ik zie een schuldner aan Grieken ook aan niet-Grieken. Aan je leden en aan je leden. Daarom zie ik van mij uit ook dringend ook jou en Rome dat evangelium te predigen. Dan ik schaam mij niet met dat evangelium van Christus. Dan dat erst God zijn kracht al die zelig te maken die daaraan leven. Eerstens de Juden, dan ook de Grieken. Dat wist ons wo God ons dicht in geloven je recht maakt. En wo de geloven immer toeneemt, zoals je schreven staat, de je recht is al dicht in geloven leven. Dat is even al te zijn, wo God zijn oeien van hemel erop kempt, even die mensen er godlosigheid en ongerechtigheid, die en ongerechtigheid de waarheid onderdrekken. Dan wat einer van God weten kan, weten zij, dan God haft aan dat weten loten. Dan van dan als God de welt geschaffen haft, als zijn eeuwige kracht en Godheid, die verheer niet zo te zijn wie er voor een dag gekomen en te verstonen, dat dat wat hij geschaffen haft, zodat ze geen entschuldiging hebben. En wanneer ze God ook kenden, ze geven hem niet de eer als God en hebben hem niet gedankt. Ze geven zich in erem trachten met verkeerde gedanken af, zodat die diesternis bij aan hem horten eeuwenhond neem. Ze geven ver wijs te zijn, aber mogen zichzelf te noren en vertuchten den onverjenklichen God zijn heerlijkheid verjetzen bilder, zonen als van menschen gestalt, vegel, feierbeensche tieren en krupende kreten. Daarom heeft God aan hand gegeven die onreinigheid te donen, woon o ze hem horten gelasten deden, met eren eenen lief, om je een ander schoon te drieven. Dan ze hebben God zijn waarheid verleges vertuigd. Ze doen dat wat je schaffen als leven aanbeden en deinen als den, die dat je schaffen haft, die een eeuwigheid je zegend is. Amen. Daarom geeft God aan en er schendliche last haan, dan er vrouwlied hebben de natuurlijke omgang met mannen vertuigd verdaut, wat niet natuurlijk is, en hebben omgang met een ander. En hierzo hebben ook de Mounslied den natuurlijken omgang met Frühlied verloten en hebben een ere het en een ander Moun met Moun schoon gedreven en hebben aan zichzelf de stroof van eren ertum gekregen. En hierzo als ze God opgeven en niet meer ander kan willen, zo geeft God aan ook haan en erem gemeenen denken ding te donen die niet gescheid zijn. Die zijn alle vol ongerechtigheid. Hurerie, Bosheit en Jeets, voll Aufgunst en Mord, Striedsucht en Bedriegen en Gemeinheit, Plüderen en Leges, Bieten hingerigs, Haus en Gott, sind fraag, prautzig en Puchen. Sie fingen immer mehr Bosheit uit en gehorchen ihre Eltern nicht. Sie haben kein Verständnis und sind nicht zu trüen. Sie haben keine Leib, sind nicht willens zu vergeven und haben kein Erbormen. En wanneer ze ook weten dat God dat doodsoordeel over die bestemd heeft is over donen, doen ze dat niet maar zelfs, maar aan je staten anderen die dat ook donen. Daarom hebben die andere rechten geen entschuldiging. Je verdammen jezelf, wil je kracht dat doen wat je rechten. En wie weten dat God zijn je recht met recht over die kent die zo wat donen. En rekens du, domet, o mens, dat du God zijn je recht uit hem weg komen worst, want du datzelfde deist, wat die donen, die du rechten deist? Oder verachtst du dat God zo goed, schonend en geduldig met die omgeet? Weetst du niet dat God daarom

fram de zand. En de reden hier in de gemeente van dine leef. En du deis goed, deze op een weg te helpen dat God daaraan en je fallen hebben kan. Dan de zand om zijn nomen zijn het halven op een reis. En nemen nust van de heiden. Daarom zullen we zo'n mannen aan je starten, dat we doordig met arbeiden de waarheid uit te breiden. Ik heb wat aan de gemeente geschreven, over de otrifers, die hier en bovenaan staan wel met ons nus te doen hebben. En wanneer ik kom, waar ik dat voor een dag breng wat hij deed, en wat hij voor proste reden brukt, ons ongerecht te beschuldigen. En hij is daarmee niet tevreden. Hij zelfs neemt de breiden niet op en verbiedt die dat mochten en staat die uit de gemeente. Lieve breiden, merkt dat niet nou wat er schlecht is. Neemt je dat goede zum Beispiel. Wer goede tijd is van God, wer schlechte tijd, heeft God niet gezien. Van Demetrius reed allemaal goed, zogar de waarheid zelfs, en ik stem daarmee bij. En je weet dat wie van de waarheid stonen. Ik heb je nog veel te schrijven, maar ik word liever niet met tint en vader schrijven. Ik reken je bol te zijn. En dan wil we ons aankijken en daarover reden. Ik wens die vrede. Dine vriend loten die reizen. Je reist die vriend door alle bij nomen. Judas, Jezus Christus in deiner en Jacob zijn broeder, en die God beroepen heeft, die God ons voor de leefhaft en van Jezus Christus bewoord worden. Mocht genood, vrede en leef zich bij u immer vermeren. Lieve vriend, als ik daaraan weer u even ons zelig worden te schrijven, zag ik en dat het op eerens nedig weer u leven te schrijven dat je eerenslijk van den geloven kwam verzullen, die de heilige een en voor allemaal aanvertrouwd is. Door hebben zich gewisse mannen aan hen geslikt, den er verdammingsoordeel al lang terug geschreven weer. Dat zijn godloze mensen. En er steht er Erradung, dat Gott sie nicht nur zu nehmen, brücken sie die aus ne Freiheit zum Sinnen und verlieren, dat Jesus Christus ons einzige Herr und Meister ist. Ich will dir bloß daran denken helpen, weil je dat ook al einmal wisten. Als der Herr sein Volk uit Ägypten rückgerat haut, dat hij die nur her anbracht, die nicht lebten. Gott haft ook die Engel, die ihre Herrschaft nicht beworden und ihre eine Behüsung verleiten, op ewig met keden gebongen en held die en diestenis om aan janen groten dag voor je recht te komen. Groot zo zijn ook Sodom en Gomorra en de steden en de omgegend. Als deze gaan geven met een vreemde geslacht hoererie te drieven, ons zum Beispiel en kwol en eeuwig halen voor je schmeten. Groot zo schenden ook deze dreimer er in eenen lief, verachten alle haarschaft, en lasten over hechere haarlijkheden. Als Michael de hechste engel zich met een dievel over Moses in lief strijd, wil die dat niet eenmaal met een laste het oordeel jij in aan te komen. Hij zei bloos, mocht de haar die strofen. En toch reden deze mensen verachtend jij in alles wat ze niet verstonen. En wat ze verstonen, doen ze zo als de onvernünftige tieren doen als aan dat eind komt. En dat is waar ze omkomen. Ober owee, ze gaan in den weg den Kain ging en zijn om je wenst halven op een erweiche roden zoals Biliam en komen hem oproer om zoals Kora. Deze mensen sploren zich bij hun gemeenschapsmolen over hem dash, ohne zich te schamen. Dat zijn hoorden die bloos voor zich zorgen, wolken ohne regen, die de wind even bloost. Hoofdbeam uitgereten, ohne vrucht, dobbelt dood. Die zou als anbaande walen op meer erschouwend uitschumen, erende stierens, voor die een plaats in de eeuwige donkelste diesternis bestemd is. Hij nog, de zevende van Adam, houdt van deze menschen al hem vooruit, zo gezegd. Kijk de mol, de haar kamp met veel duizend heilje, allem voor je recht te brengen, en alle godloze voor er Gottlos het leven te strofen, womit ze gottlos gewaar zijn, en ook voor al die vragen weer, die gottlose zinder je in arm gereed hebben. Dat zijn ontevredene grunzen, die zo leven als er last aan drift, die pochen met zichzelf en vlekken zich bij de andere aan om voor zich

0: events to haben. Aber je, liebe Freund, denk daran, was Jesus Christus, seine Apostel, je vorher gesagt haben. Die sehen je dort in der letzten Zeit später kommen würden, die so leben würden aus ihrer ene gottlose Lust an Dreif. Dit sind ungeistliche, fleischliche Menschen, die so leben aus ihrer Natur an Drift und dort die Spaulungen verursachen. Je, aber liebe Freund, büt je ab, der je in allerheiligsten Glauben und bet an den Heiligen Geist seine Kraft und blieft an Gott seine Leib, während je nur unseren Herrn Jesus Christus lühren, je an seine Gnade zum ewigen Leben zu bringen. Habt Mitleiden mit Sohne, die dort zweifeln. Andere rat uit vorig, so als wenn je die uit dem Vier geripsen. Haust sogar ein Kleid, dort mit Sinn besudelt ist. Dem aber, der je bewahren kann, dort je nicht faulen. Und der je unschuldig an eine große Freiheit für sich an Herrlichkeit stahlen kann. Unseren einzig weisen Gott, unseren Heiland, traft Herrlichkeit, Majestät, Kraft und Gewalt durch Jesus Christus unseren Herrn. An alle Tiden, nu und immer war.
1: Amen. Kapitel 1. Dit ist die Openbarung, die Gott Jesus Christus gibt, seine Diener zu wiesen, was am Karten passieren muss. Und er schickt seinen Engel und seinen Diener gehauen, um dort mitzudeilen, die dort Gottes Wort an Jesus Christus in Getegnis und alles, was er sagt, betekent haft. Selig ist die dit Prophetenwort last, und auch die dort hören, und sich daran holen, was da binnen geschrieben steht. Dann die Tiet erst bald hier. Von Johannen an die sieben Gemeinden in Asien. Gnade und Fried von dem, der da erst, der da wir und der da kommen wird. Und von die sieben Geister für seinen Thron. Und von Jesus Christus, der in sein Getegnis true erst, und der erste von der Todes zum Leben zu kommen, der Herrscher über die Könige auf Erden, der uns leibhaft und mit sein eigen Blut von unseren Sünden gewaschen, an uns zu Könige und Priester gemerkt haft, Gott seinen Vater zu deinen. Dem traft alle Ehe und Herrscherkraft und alle Ewigkeit. Amen. Kijkt, er kommt mit den Wolken, und am waren alle Ure seinen, auch die am eine Seed stürken. Und die Menschen auf Erden waren alle ewig am trührend jammerieren. So soll es sein. Amen. Ich sehe dort Alpha und dort Omega, der Anfang und dort Eng, sagt der Herr, der du erst, der du wir und der du kämpft, der Allmacht, ja. Ich gehauen, jün Bruder und Kamerad, an die Lieden und am Gottes Reck und an die Geduld, die wir durch Jesus Christus haben, wie auf die Insel Patmos, wie like das Gotteswort gerät und Jesus Christus mein Getegnisse geeft haut. Einen Gottesdach wie ich im Geist und hier hinge meine lüde Stern, so aus ne Trompet. Die seht, ich sehe dort Alpha und dort Omega, die Erste und die Letzte, wo du sitzt, schrieb in ein Buch und schickt dort nur die sieben Gemeinden in Asien, nur Ephesus, nur Smyrna, nur Pergamos, nur Theatira, nur Sardis, nur Philadelphia und nur Laodicea. Dann dreht ich mich zu sehen, wem's Stimme ich reden hier. Und als ich mich umkickt, sag ich sieben goldene Lampen hole. Und Madden mag die Lampenhüller einem, den er zu sagt, aus den Menschen sehen. Die haut ein Kleid an, das ambert auf ein Feit hang, und einen goldenen Gurt über die Brust. Seine Haare auf dem Kopf wären aus witte Woll, witt aus Schnee, und seine Ohren aus einer Vierflamme. Seine Feit blinkerten aus geschmolzenet, gewichstet Messing, und seine Stirn wie sie aus einem grotet, rügendet Wotter. Und seine rechte Hand haut he sieben Stierens. Und aus dem Mühl käme arm und schorpet doppelt schniedendes Schwert, und sein Gesicht wie so, als wenn die Sonne an voller Kraft schient. Und als ich ihm sag, fall ich ihm für ein Feit, als wenn ich tot wäre. Aber er lädt seine rechte Hand auf mich und ab und sagt, fürcht dich nicht, ich sehe die Erste und die Letzte. Ich sehe die Leben ja, ich werde tot, aber kick, ich lebe auf immer und ewig und hab die Schlittels zu, dood ook dat dodenrijk. Daarom schreef wat je zijn haast, wat nu is en wat nog later komen zal. Dat geheimnis en de zeven sterns die du in mijn rechte hand zaagst, en de zeven goldene lampen holen is dit. De zeven sterns zijn de zeven gemeenten, ere engel. en is even lampenhouder, zijn te zeven gemeenten. En de engel van de gemeente in Ephesus schreef, dit zegt die, die de zeven sterren in zijn rechterhand hield, en met een man die zeven goldene lampenhouder geeft. Ik weet om die werken, die arbeid en die geduld, en dat die verfeerderische mensen niet verdrogen kost. Du hast die uitgeproefd, die de vergevende apostel te zijn, die het ober niet zijn, en hast uitgevangen dat het leegner zijn. Du hast geduldig uitgeholen en best niet medeworden om mijn nomen in het halven te arbeiden. Ober ik heb dit gegen die, dat du van die eerste leef afgekomen bist. Denk daaraan wovon du gefallen bist, keer om en du waarder wat du am Anfang deedst. Wann du nicht umkehren wirst, wo er kommen und den Lampenhüller von seiner Stadt wahrnehmen. Aber das hast du, dass du den Nikoliten ihre Worken nicht lieden kannst, die ich auch haus. Wer uhrenhaft soll horchen, was die Geist der Gemeinden sagt. Den Gewinner, wo ich vom Lebensbaum zu eten geben, die mitten in Gott sein Paradies steht. Und den Engel von der Gemeinde in Smyrna schrieb, dit sagt der Erste und der Letzte, die dood weer en te leven gekomen is. En ik weet om die woorden en die treurstand en die oormoed, en toch best du rijk. Ik weet om die je laatste, die de vergeven juden te zijn, en dat over niks zijn, over een zootonsschool zijn. Verg die vernuft wat du am korten was lieden moeten. Zeg maar, de dievel wordt een je van je faust nemen laten, je op een proef te stalen, en je waren tien door lieden moeten. Blijf true but am dood, dan wou ik die de levenskroon geven. Wij urenhaft dem Lord horchen wat de geist de gemeenten zegt. De gewinner kan dat den tweeden dood niet schoden lieden. En den engel van de gemeente in Pergamus schreef, dit zegt die, die de scherpe dubbelschnedende schwert heeft. Ik weet om die woorden en dat u daar woont, waar zo toen zijn troon heeft, en dat u aan mijn nomen hast vastgeholen en die geloven aan mij niet verloerst, en die tijd als Antipas mijn truie getekenisgever true blijft, die onder u doodgemerkt wordt, daar waar zo toen woont. Ik heb overdag wat tegen die, wil u daar zo'n hast die aan Bileam zijn leer vastholen, die den Balak leert Israël vervieren te zingen, jetzen opfer te eten en hoererie te drieven. En zo hast du door ook zonen die aan de Nicolitische leer holen, die ik haus. Keert om, zest waar ik met eenmaal doorzennen en met dat schweert uit mijn muul jegen aan kriegen. Wij urenhaft zal horchen wat de geist de gemeenten zegt, de gewenner waar ik van dat verboide manen te eten geven, en dem waar ik ook een witte steen geven. En op den Stein een nieuwe nomen schrijven. Den zes keiner lezen kan als die, die den krijgt. En den engel van de gemeente en Theatira schrijf, dit zegt die Gottessehn, die urenhaft als een vierflam en feit als blanket messing. Ik weet om die woorden, die leef, die dienst, die geloven en die geduld. En dat u immer meer aanvangt te donen. Aber doch habe ich dit gegen die, dat du dat wief Isabel, die sich ne Prophetin nannt, leren laatst, en mine deine verfeere laatst, hurerie te drieven, en jetzen abwaar te eten. Ik habe er tijd gegeven sich te bekeren, en ere hurerie te loten, aber sie keert nicht om. Aber ik wou er in een krankenbad leien, en grote lieden, even die brengen die met er eiebruch gedreven haben, waanzinnig omkeren en er wei ändern. En ik wou ook ere kinge met hem dood bestrofen. En de gemeenten zullen alle weten dat ik die zie, die daar weet, woer met dat hoort en de gedanken zich beschaftjen. En woer in jedem van u geven, wat u nu woken verdiend haben. Aber ik zei te u en te de eeuwige entheatera en wie immer deze leer niet aanneemt, en wer zich niet wat op een grond met hem zoten afgejeefd heeft, je wou er geen andere last opleien. Aber hold dat faust wat je haben, wat er komen voor. En de gewennende, die wat om eng minen willen donen, wou ik volmacht over de heiden geven. Die zullen met een ijzerstang even aanharschen, en zo als een leemtap te bieter slonen. Zo als mij dat van minen voder gejeefd is, en ek wou aan den morgen stieren geven. Wij oren half zal horken wat de geist de gemeenten zei.
0: En den engel aan de gemeente en Sardis schreef, dit zegt die God zijn zeven geister en de zeven stieren haft. Ek weet om die woorden en dat u den nomen haast dat u leeft en op het dood best. Werk op en stork dat even je dat er reed is te sterven. Dan ik zei dat God die woorden nog niet als voor dich aanzet. Denk eraan wat du geheerd en gekregen haast en hold dat en keer om. Want du aber nicht opwerken worst, wo ik even die komen zoals een Dave, en du worst ook niet weten wanneer ik komen woor. Aber du hast doch welke en Sardis, die ihre Kleider nicht besudeld haben. En die worden met mij en witte kleider gonen, dan die zend het weer. De gewennende zullen met witte kleider aangetrokken worden, en ik wou er een nomens niet uit hun levensbuik eruit laten, maar wou aan ver God en zijn engel die mien genanen. Wij urenhaft zal horchen wat de geist de gemeenten zegt. En den engel aan de gemeente in Philadelphia schreef, dit zegt de heilja voor hoofdja, Die doft zijn een schletel haft, die de opmerkt en keine toeslet. Die toeslet en keine opmerkt. Ik weet om die woorden. Kijk, ik heb verdienen der opgemerkt, die keine toemerken kan. Du hast maar weinig kracht, hast mijn woord geholen. En die niet van mijn nomen losgezegd. Ik word die uitzocht van zijn schuld, die de vergeven juden te zenden, en überlegen, dan ze zendt het niet. Wat doorbrengen dat ze worden komen en zich jou voor de feit leien, dan ze zullen weten dat je mijn levend volk zendt. Wil du mijn bevel geduldig te blijven je holen haast, wo ik die ook voor de verzekeringsstund bewoorende over de ganse wereld komen zal, alle Erdenbewoner op een proef te stalen. Ik wil bol komen, hol dat wat u haast, dat die keine de kroon wegnemen kan. De gewennende wo ik als droogstender en mijn God zijn tempel zaten, en die zullen door niemals meer uitgonen. En ik wo aan mijn God zijn nomen en aanschreven, ook mijn God zijn stout ernomen. Dat nieuwe Jeruzalem, dat van mijn God van hemel eraf komt. En ik wo aan ook mijn nieuwe nomen en aanschreven. Wij urenhaft zal horchen wat de geist de gemeenten zegt. Aan den engel, aan de gemeente en Laodicea schreef, dit zegt die door armenheid, die met zijn getekenis true en woordhaftig is, die dacht in God alles aanvang te schaffen. Ik weet om die woorden, en dat u niet kalt ook niet heet bent. Ik word mij wensen dat u kalt of heet wirst. En wil du lijfwarm en niet kalt of heet bent, waar ik die uit mijn muil eruit spien. Wil du sagst, ik zie Rick, hab voll ab, en mij fehlt het auch nust, en ob er nicht weetst, dat du een jaumelig ormet, misrobelt, blinget, nörgt, wraak best, rood ik die, dat du van mij met vier gereinigdet Gold kaufst, dat du Rick wurst, en ook witte Kleider aantragst, dat die nörgt je schaun nicht für een dag kämt, en die uren met uren zal entschmerst, dat die seinen kost. Wem ik koud zie, doe ik tracht wiezen en strofen. Daarom neemt het ernst en keert om. Dan kijkt, ik stoffere der en klop aan, want wer mijn stem hiert en de der opmerkt, bij dem wo ik en hen gonen en met arm taup eten en hij met mij. De gewennende wo ik met mij loten op mijn troon zetten, groot zoals ik gewonnen heb en nu bij mijn vader op zijn troon zet. Wij urenhaft zal horchen, wat de geist de gemeenten zei. Als dit even weer kijkt ik en zag door ver mij am himmel naar der opstonen. En de stem die ik al eierhoud, zoals de trompet toen mij reden hier zeed, komen op hierher, en ik word die wiezen, wat nu nood dit passeren moet. En zo weer ik ook voert am geist, en door ver mij weer een troon am himmel, op den einer zetten deed. En den, die de boven zout, zag het zo als een jaspis en sardonienstein. En om den troon, wie een regenbogen, den het zo zag als een smaragd. En om den troon, weer een 24 andere troons. En op die troon zouden 24 eldersten met witte kleider aangetrokken en houden goldene kronen op een kaap. En ut den troon kamen blitzstrålen en donnerschläg en stammen. En ver den troon brenden zeven lichter, dat Gott seine zeven geister sind. Ver den troon wie wout dat het zo zag aus en derich sechtjet glaus mehr. En medden om troon, en om den troon wieren feier tieren van fern wat hingen val uren. En dat eerste tier zaget aus een leib, en dat andere tier wie zo aus een kalf. En dat derde houdt een gezicht aus een mensch. En dat vierde tier wie zo aus een vliegender odler. En die vier tieren houden jeder saas vlechten, wieren rondom val uren ze go ungere vlechten, en houden dag aan nacht nicht rü en zeden, heilig, heilig, heilig, es de almacht ja Gott en haar, die do wie, die do es en die do kämt. En wanneer die tieren dem loofden, eerden en dankten die op hem troon zout, die van eeuwigheid tot eeuwigheid leeft, vallen die 24 elsen ver dem haan die op hem troon zout en beden den aan die do van eeuwigheid tot eeuwigheid leeft en schmeiten er de kronen ver den troon haan en zeden, du best het wiet, o haar, Herrlichkeit en eer en kracht te nemen, wil du alles geschaffen hast, der ich dienen wellen als alles door en geschaffen worden. En ik zag dat die op een troon zout een buik en een rechte hand houdt van benen ook van buiten beschreven en met zeven zegels verregeld. Dan zag ik een sterke engel met gewaltig luider stem vreugen, wer is am staan dat buik op te merken en de zegelen op te lezen. En er wie keine am himmel oder op de eed oder onder de eed, die dat buik opmerken en door een end kicken kon. En ik hiel zeer dat er keine gevangen wordt, die am staan weer dat buik opmerken en te lezen oder te, door een end te kicken. Maar dan zei einer van de ältesten te mij, ik zal niet hielen, kicken mol, die lijf uit Judas in staam, die van doften afstaamt, is je wennend opgekomen, de zeven zegelen te breken en dat buik op te merken. En hij kijkt en zag tussen den troon en de vier tieren, mank de eldesten en laum stonen, dat ze zo zag als waren het weer geslaagd worden. Dat houdt zeven hiener en zeven uren. Dat zijn God zijn zeven geister die over de ganse welt geschekt zijn. En dat keem en neem dem die op een troon zat, dat buik uit de rechte hand. En als hij dat genomen houdt, vallen de vier tieren en de 24 eldesten van dat laum haan. De hielden jeden een hoop en een goldene kam en een hand, waarin de heiljährige beder wieren. En de zongen niet leid en zeden, du best am staan dat buik te nemen en de zegelen op te merken. Dan du wirst doodgemerkt worden. En geefst dien bloot haan, damit van God uit alle menschen stammen spreuken en velken, en volk voor zich te kepen. En haast uit aan, kenne je een priester gemerkt onzen God te deinen, en ze zullen op eden regieren. Dan kikt ik en heet om den troon en de vier tieren, en de eldesten de stem van duizenden mol duizenden en tienduizenden mol tienduizenden engel. Die zongen met luider stem, dat laum dat doodgemerkt weer, als het weet kracht en rijkdom en wijsheid en gewalt en eer te nemen en geloofd en gedankt te worden. Dan hoorde ik alles wat am hemel en op de eerd en onder de eerd en wat op meer en em meer geschaffen is, zeien, dem die op een troon zet. En dat laum traft aan alle eeuwigheid, allen dank en eer en heerlijkheid en alle gewalt. En de vier tieren zeiden amen. En de 24 eldesten vallen haan en beden den aan die van eeuwigheid tot eeuwigheid leeft. Dan zag ik dat het laum eind van de zeven zegel opmuk en ik hield eind van de vier tieren als met een donnerstem zaaien, kom. Ik kikt en zag ver mij een witte piet. En die daarboven zout houdt een beuren en aan wordt een kroon gegeeft en hij rijdt je wennend los meer in te nemen. En als hij dat tweede zegel opmuk, hield ik dat tweede tier zaaien, kom. En dan kwam een vier rode pieter uit, en deem die doorboven zout, wat het je geeft in vrede van de eer te nemen, en dat mensen zich onder een ander doodmerken worden. En dan wordt een grote schweert je geeft.
1: Als hij dat derde zeil opmerkt, heet ik dat derde tier zeien, kom. Hij kijkt en zag ver mij een schwarte piet. En die daarboven zout houdt een wichtschool in de hand. En ik heet onge de vier tieren de stem zeien, weit voor één dag voor één deurgesloon. Oder juist voor drie deur voor één deurgesloon. Ober wien een eil, doe geen schoden. Als dat laum dat vierde zeil opmerkt, Hier ik dat vierde tier zeien, kom. En hij kijkt en zag en peert blauws als een doden. En die daarboven zout heet dood. En dat dodenrijk kwam aan hem heraan. En aan wat kracht gegeven dat vierde poort op de eerd, der schweert, honger, dood en tieren op de eerd dood te maken. Als hij dat vijfde zeil opmerkt, zag ik onder hem al toer, die er zeilen, Die wegen dat Gottes woord en wegen er je tekenis dat zij houden, werden doodgemerkt worden. En die schreeuwen met luider stem en zeiden, Haar, du heilja, wat hoofd ja, hoe lang wordt het nog dieren wat du rechten, en aan die op eerden wonen raag even was, die ons bloed vergoten hebben. En aan wat jeder een witte kleed geeft en je zegt, zij zullen nog een beetje langer ruig blijven wat er met arbeider. En breide, die zo als zij ook worden doodgemerkt worden, ook worden daar bijzennen. En als dat zesde zegel opmerkt, kijkt ik en zag, door weer een grote eerdbeben, de zon wordt zwart als zacht zeich van Kozenhoor. En de volmoon wordt blootrood, en de himmelsstierens vallen op de eerd, zoals de greine vegen van vegenboom vallen, wann die von einem starken Wind geschädert wird. Dann verschwung die Himmel, als wann eine Papierroll abgerollt wird, und alle Bäume und Inseln schädeten von einer Städte oder andere. Dann verstürken alle Könige auf Erden, und die Grote und Recke und Fährende, und die Wolke und Sklaven und Frie sich in Hallingen und Rätzen in den Bäume. Und sie prachten die Bäume und Steine ab an zu faulen, dat die aan nicht aankijken kon, die op een troon zet, en ook van dat laum zijn oorja, dan die grote dag racht to even als je komen, en wer kan bestonen. Als dit even weer zag ik, en die vier weltrichtingen vier engel stonen, die hielden den wind uit alle vier richtingen treeg, dat die nicht over eerd en dat meer oder over irgendein boom blozen zal. En ik zag een anderen engel, vom Sonnenabgang vor den Dach kommen, die hau den lebenden Gott sein Segel an sich, und die schrie ich mit lüder Stimme nur die vier Engel, den durch wir Kraft gegeben worden, die Erde und das Meer schoden zu donen, die seht, dort die Erde und das Meer und die Bäume kein Schoden, bot wie unseren Gott seine Däne umstieren getekend haben. Dann hier ich die Zoll, wo viel durch wir in getekend worden. En dat waren 144.000 uit alle stam Israels die met God zijn zegel waren getekend worden. Uit Judas stam 12.000, uit Rubens stam 12.000, uit Gads stam 12.000, uit Asers stam 12.000, uit Naphtalis stam 12.000, uit Manasses stam 12.000, uit Simeons stam 12.000, uit Levi's stam 12.000, uit Isachar's stam 12.000, uit Zebulun's stam 12.000, uit Jozef's stam 12.000, uit Benjamin's stam 12.000. Als dit even weer zag ik uit alle rausen volksstam spreuken en menschen, ne schoor die keiner talen kon, ver den troon bij dat laum en witte kleider stonen met palmaster en een hang. En die schreeuwen met luider stem, onze raden komt van onze God, die op een troon zit, en van dat laum. En alle engels stonden om den troon, en om de ältesten, en om de vier tieren. Die vallen voor den troon op hem gezicht en beden God aan en zeiden, Amen. Zegen en heerlijkheid en wijsheid en dank en eer en kracht en gewalt, geheert onze God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Dann antwort einer von den Ältesten und sagt zu mir, wer sind diese und die witte Kleider, und von wo kommen die?
0: Dan zeid ek to am haar, dat weets du. Dan zeid hy to me, dit zend dei die uit de grote vervaljung gekomen zend, die haben ere kleide en bloot van loom kloor wit gewaschen. Daarom zei ze voor God zijn troon en deinen am dag en nacht in zijn tempel. En die op een troon zet, wordt mank aan wonen. Die zal ook niet meer hongeren, ook niet meer darsten. En daar wordt ook niet meer de zon of de irritende andere het even aankomen. Dan dat loom midden op een troon wordt aan weiden en uw leven je woorden kwalen leiden. En God wordt aan alle tronen van de uren wassen. Als dat laum dat zevende zegel opmuurt, wordt het im Himmel ungefähr eine halve Stunde ganz stil. En ik zag dat die zeven Engel, die door voor God stonden, zeven Trompeten gegeven worden. Dan kam een andere Engel met een goldene Kamm en stond voor hem op voor das. Dem wordt veel Riekerstoff gegeven met de heilige ehrige Bede op den goldbetrocknen Opferdasch voor den Thron te opfern. En de ruik van dat Riekerstoff ging met de heilige ehrige Bede taub uit den Engel zijn hand en op voor God. Dan neemt de Engel de Kamm en fällt die met vier vom Opferdasch en schmeidt dat op de Eid en dan kracht en donner het en rummelt het. En de blitz rolt en de Eid bebt. Dan mögen die zeven Engel, die de zeven Trompeten houden, zich reid, door met te blozen. De eerste bloost zijn Trompet, en dan kam Hörel met vier en bloed gemengd, en dat wordt erauf op de Eerd geschmeten. En de dreddel van de Eerd, en een dreddel van al het kleine gras verbrand. De tweede Engel bloost zijn Trompet, en dan wordt zo wat als een grote brennende boog er meer geschmeten. En een dreddel van meer wordt bloot. En een dreddel van allem wat er meer leeft, ging dood. En een dreddel van een scheep worden in de grond gebracht. De derde engel bloost zijn trompet. Dan vallen grote stieren brennend als een vierstok van hemel. En die vallen op een dreddel van een waterstroom en op een waterkwalen. En de stieren heet bitterness. En een dreddel van water wordt zo beter dat veel mensen daarvan sterven. Dan bloos de vierde engel, en dat sluurt een dreddel van de zon, een dreddel van de mond en een dreddel van de stierens, zodat de alle een dreddel diester worden, en zo wie een dreddel van dag ook een dreddel van de nacht ohne licht. En hij kijkt en hier, een odler midden der hem hemel vliegen, die schreef met luider stem, wee, wee, wee, voor die op Erde wonen, want ze die trompeten hieren worden, die de laatste drie engel nog blozen moeten. Dan bloos de vijfde engel zijn trompet, en ik zag een stieren die van hemel op Erde vallen weer, en dem wordt de sleutel tom grondlozen afgrond gegeven. En hij maakt den grondlozen afgrond op, en daar kwam een ruik eruit als van een grote oven rieket. En van den ruik worden de zon en de lucht diester. Dan kwamen uit den ruik heischraken op Erden op. En den wordt zo'n kracht gegeven als de skorpionen op Erden hebben. Den wordt gezegd dat ze er een schoden niet aan gras op Erd, of planten of bijm uitrechten zullen, maar bloos aan die mensen die nicht Gott sein Segel am Stieren houden. Antwort nicht kraft gegeben, dort zu merken, aber fünf Monate zu quälen. An ihre Quol wie so, als wenn ein Skorpion steigt. An die Zeit waren Menschen um dort siegen, aber waren die nicht fingen. Sie wurden jieren sterben, aber die dort wird an aus dem Weg gehen. Die Heischreiken sagen so, als Pier, die zum Krieg redgemerkt wären. Wat sie am Kopf houden, sagen aus goldene Kronen. Ihre Gesichter sagen aus Menschengesichter. Ihre Haar sagen aus frühes Haar und hauden Tänen aus dem Leib. Brustschilder hauden sie, als wann die von Isar wären. Und mit ihren Pflichten mögen sie ein Jerausel, als wann mit ein großes Schaufpied ein Wörers zum Krieg gejocht wird. Segel hauden sie aus Skorpionen mit Stachels da binnen. Und die hauden Kraft und ihre Segel die Menschen fünf Monate zu quälen. En als er een koning houden ze, den engel van grondlozen afgrond, die in Hebreeuws Abaddon heet en in Griekisch Apollyon. Ein Weg als nie warst, aber kijk, da kommen noch zwei mehr. Dann bloß der saste Engel seine Trompet und ich hier ne Stamm aus der Feier hierne am golden Altar kommen, der für Gott steht. Der seht zu den saste Engel, der die Trompet haut, lese die Feier Engel los, die bei den großen Wasserstrom Euphrat gebungen sind. Dann werden die Feier Engel losgeloten, die da reit werden ab dem Jahr, ab dem Monat und ab dem Tag und ab der Stunde. Ein Drittel von den Menschen dort zu merken. Und ich hier dort eine Armee von 200 Millionen Soldaten appiert werden. Und die Pied sag ich, und ein Gesicht so, die der Bovensauten hauten vier rote, bleibliche, schwefelblättjähle Brustschilder. Und die Pied hauten Kap aus Leibskap, und mit dem Mühl spiegeln sie vier, Rüeg und Schwefelblätt. Und durch diese drei Plögen, vier, Rüeg und Schwefelblätt, dort an aus dem Mühl käme, wird ein Drittel von den Menschen dort gemerkt. Dann ihre Kraft haben sie am Mühl und eine Zergel. Dann ihre Zergel sind so aus Schlangenkap, mit diesen Schoden anrechten. Aber die ewigen Menschen, die durch diese Plögen nicht wären zu dort gekommen, kehren doch nicht um, dass sie nicht mehr die Diebel an ihre selbstgemerkte Götter von Gold, Silber, Messing, Stein und Holz anbeten, die nicht sehen, nicht hören, auch nicht gönnen können. Sie bekehren sich auch nicht, dass sie abhören zu morden, zu stehlen, an Zauberie und Hurerie zu treiben. Und ich sag noch an anderen gewaltigen Engel vom Himmel heraufkommen mit einer Wolke gekleidet und einen Regenbogen über dem Kopf. Sein Gesicht wie aus der Sonne und seine Beine aus vier Pfeilern. Der hält ein kleines, offenes Buch an der Hand und sah sein rechten Fuß auf dem Meer und sein linken Fuß auf dem Land und schrie mit lüder Stimme, so als wenn ein Leib brellt. Und aus der geschrägen Haut antworten sieben Donnerstämmen. Aus nu die sieben Donner ihre Stämmen hier erleiten, wie er groß drei zu schrieben. Ob eine Stamm vom Himmel seht zu mir, versiegelt, was die sieben Donner gerät haben, und schrieb dort nicht ab. Und die Engel, den ich auch auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, hauf seine rechte Hand und ab dem Himmel. Und ich schwur bei dem, der du immer und ewig lebt, der den Himmel und was du binnen erst geschaffen haft, und auch die Erde und was du binnen erst, auch dort Meer und was du binnen erst, dort hat nu kein Tietvertragen mehr jaft, aber dort dann, wann der siebende Engel seine Trompet bloßen wird, dann erst Gott sein Geheimnis kracht so utgeführt, als er zu seinen Diener die Propheten gesagt hat. Dann red die Stamm, die ich vom Himmel hier noch einmal zu mir und seht, go nur den Engel, der auf dem Meer und auf der Erde steht, und nimm dort kleine Buch aus seiner Hand. Und ich ging nur den Engel und seht zu ihm, jaff mir dort kleine Buch. Und er sagt zu mir, nimm dort und art dort ab. Dort wird die Bette am Buch krämen. Wenn die dort am Mühl auch wird, seid aus Honig senden. Und ich nehm dort Buch aus den Engel seiner Hand und schluck dort ab. Und am Buch wird dort seid aus Honig. Aber als ich dort abgejeten haut, krämt mir dort am Buch. Und er sagt zu mir, du musst noch einmal von vielen Menschen, Völkern, Nationen sprechen, und keine prophetisch reden. Dann wird mir in Ruhe gegeben, dass es so sagt, aus dem Motstock, und wird gesagt, go und mat Gott sein Tempel an den Altar und tal die Anbeter da bannen. Aber den Fährhof Bütrem Tempel lot ut und mat den nicht. Dann die erste Heiden gegeben worden, und die wurden auf die Heilige Stadt 42 Monate mit der Feit herumklungen. Und ich war meine zwei Getirknisgeber, die mit Sack gekleidet sind, Kraft geben, 1260 Dörr prophetisch zu reden. Dort sind die zwei Eilbeim und die zwei Lampenholer, die für den Gott über die Erde stehen. Und wenn an irgendwer Schaden andun will, spielen sie vier aus dem Mühl und bringen ihre Feind um. Das ist, wo die dort gemerkt wurden, die an wollen Schaden andunen. Diese haben Macht, den Himmel tot zu schlüten, dort es nicht regnet, solang aus sie prophetisch reden. Die haben auch die Kraft, die Wotequalen zu blut zu merken, en kunnen plågen over eed brengen, zo veel kan onze wellen. Want deze nu met eigen tekenis voor dich zijn, wordt dat tier dat uit een grondlozen afgrond keem aan aangriepen, ongekrieën en doodmerken. En ze worden dood op een gas en de stout liggen geloten, die dat geistelijke Sodom en Egypte heet, wo ook er haar weer gekritzigt worden. Dan worden mensen uit alle stammen, spreuken en rausen, die doodes 3,5 dag zeiden, en worden er de karpa nicht begroven loten. En die hier op Eden wonen, worden zich even aan vrijen en hoog herleven, en zich onder een ander beschenken, wie deze profeten, die gekweeld houden, die op Eden woonden. Aber am 3,5 dag fuhr er an Wader den Leben je Geist von Gott ernähren, und sie stunden Wader op a feit, und die dort sagen, den Wort fürchterlich Angst. Dann hörte sie eine lüde Stimme vom Himmel zu an sagen, kommt hier hinab. Und während er fein zukickten, fuhren sie hinab am Himmel hinein. Krieg dann kam ein großes Erdbeben, und ein Tiendel von der Stadt voll taub. En dat eerdbeben kamen 7,000 mensen te dood. En de eeuwige wordt angst en geven den himmels God de eer. Dat tweede wee is gewaast. Over dat derde wee wordt ook bold hier zijn. De zevende engel bloost zijn trompet en dan weer naar hemel luide stemmen. Die zeiden, nu hebben ons haar en zijn Christus de koningsheerschaft over de ganse wereld genomen... En die worden van eeuwigheid tot eeuwigheid regeren. En de 24 ältesten, die voor God op een troon zouden, vallen op ihre gezichten en beden God aan en zeiden, wie danken die door voor almachtige God en haar, die du best en ook weest, dat u die grote kracht genomen hast en regeren deist. De heiden hebben zich veroord en die rach is gekomen. En ook die tiet, de dood je toerechten. En die dienen de profeten en de heilige en allem, of kleine de groot, die dienen nomen verchten er een loon te geven. En die om te brengen die de eed verdorven hebben. Dan wordt God zijn tempel am hemel opgemerkt. En door en zijn tempel weer zijn bundesloot te zijn. En door kamen blitzstrolen, rommel en donnerschlagen eedbeven. En grote heul. Dan kam am hemel een grote teken voor een dag. Ne früh met de zon bekleid en hou de mond onder feit en op een kop ne kroon van 12 stierens. Ze droeg een kind onder hem horten en schreeg een grote kwol als dat toe je bord keim. Dan keim hem himmel een ander teken voor een dag. Een grote rode dragen, die houdt 7 kaap en 10 hena en op zijn kaap 7 kronen. Zijn zorgel reed 1 dredel van de stierens om himmel met zich en schmeid die op de eerd. En die dragen stal zich voor die vrouw, die dat kind ter wereld brengen zal, om dat op te vreten, want dat wordt door zijn. En ze bracht een zoon ter wereld, die alle heiden met een ijzerstang regeren zal. En hij kind wordt een opgenomen door God en zijn troon. En die vrouw vloog in de wildnis aan, waar God een plaats voor haar redgemerkt houdt, waar ze er 1260 dagen verzorgen zullen. En am hemel breuk een krieg uit. Michael en zijn engel kriegden jij in den dragen en zijn engel. Aber die dragen en zijn engel verloren. En veran wie am himmel geen steed meer gevangen. De grote dragen wordt eruit gestaat, de oude slang, die de dievel en zoton genaamd wordt. De ganse wereld verveert, wordt met zijn engeltoop erop op de eerd gesmeten. Dan hoorde ik am himmel een lüde stem zeien. Nu is onze God zijn radung, zijn kracht, zijn rijk en zijn Christus zijn kracht gekomen. En nu is onze brede er verklaringen, die aan dag en nacht voor God verkleurd, erop gesmeten. En ze hebben door dat lam zijn bloed en dat woord waarvoor ze instonden even aan gewonnen. En aan wie dat wat om dood, niet om er leven te donen. Daarom vrijt u, je hemel, en die daar binnen wonen. Aber wij die op Eden en op meer wonen, dan die dievel is naar jou erop gekomen, en als schrakelijk wordend, dan hij weet, hij heeft maar een korte tijd. En als die dragen zegt dat hij op Eden opgesmeten weer, vervalt hij die vrouw die den jong ter wereld gebracht houdt. Aber die früh worden zwei Flechten von einem großen Adler gegeben, dass sie nur ihren Platz in der Wildnis fliehen können, wo sie 3,5 Jahre versorgt wird und wo die Schlange er nicht angriffen kann. Dann spricht die Schlange einen Wasserstrom aus dem Mühl, die früh hing heran, dass sie davon soll mitgeräte worden. Aber die Erd kam die früh zu helfen und mög er Mühl ab und schluckt den Strom ab, den die Drachen aus sein Mühl schaut. Dann wird die Drachen rietend doll über die Früh und ging dorab los, gegen ihre ewige Nachkommenschaft zu kriegen, die Gott seine Geboten gehorsam sind und an ihr Getägnis von Jesus fausthalten. Und er stahl sich ab dem Meereseiver. Dann stund ich ab dem Sand am Meer und sah ein Tier aus dem Meer herausstehen. Dort hat 7 Karp und 10 Hähner. Und ab seine 10 Hähner hat er 10 Kronen. Und ab seine Karp 1 Lasterungsnomen. Das Tier, das ich sah, liegt in den Leopard, aber hat Feit aus dem Bohr und ein Mühl aus dem Leib. Und die Drachen geben ihm seine Kraft, seinen Thron und seine große Macht. Ich sah, dass ein von seinen Karpen eine Todeswund gekriegen hat, aber die Todeswund war geheilt. Und die ganze Erdbottom wundert sich über das Tier. Und sie beten den Drachen an, der das Tier die Macht gibt, und beten auch das Tier an und sehen, wer kann sich das Tier glückstahlen, und wer kann Jägen am kriegen. Und am Wort ein Mühl gegeben, große Dinge und Lasterungen zu reden, und am Wort Macht gegeben, 42 Monate anzuholen. Dann mögt er sein Mühl lasternd gegen Gott ob, seine Nomen, seine Wohnung, auch der im Himmel wohnende zu lastern. Und dann wird es gegeben, gegen die Heilige zu kriegen und noch gegen an zu gewinnen. Und dann wird Macht gegeben über alle Geschlechter und Sprüchen und Heiden. Und die auf Erden wohnen, wurden am alle anbeten. Das sind all die, denen ihre Nomes nicht in das Geschlechterlaum sein Lebensbuch geschrieben sind. Wer uhrenhaft soll horchen. Wer andere Faust nimmt, wird Faust genommen worden. Wer andere mit dem Schwert totmögt, muss mit dem Schwert totgemögt worden. Hier ist der Heilige ihre Geduld und ihr Glauben. Und ich sag ein anderer Tier aus der Erde rüttkommen, dort hat 2 Hähne aus dem Laum und red so aus dem Drachen. Und dort eibt dort erste Tier seine Macht aller Verarm üt und brachte ihn und die, da wo wir wohnen, bad da, dort erste Tier mit der geheilte Todeswund anzubeten. Und dort große Wundertieren mögt sogar für Menschen zu seinen 4 vom Himmel auf die Erde fallen. Und weil ihm dort wie gegeben worden für dort Tiertierkens zu donen, verfehlt er dort durch allem, die auf Erden wohnen, und befohlt die Erdbewohner, ein Bild zu mögen, dort Tier zu ehren, dort mit dem Schwert wie verwundt worden und aber doch lebt. Und dann wartet gegeben, und dort Bild vom ersten Tier Lebende nennen zu geben, dort reden können. Und auch all die dort zu mögen, die dort Tierbild nicht anbeten wurden. Und er brachte dort auch was durch, dort beide, klein und groß, rick und arm, frei oder verschlauft, ein Tierchen auf der rechten Hand oder am Stirn gegeben wird. Und dort keiner kapen oder verkapen kann, die nicht dort Tierchen oder dort Tier sie nomen haft, oder der Zoll, der für sie Nomen steht. Dit fordert Weisheit. Wer dort verstohlen kann, dem lot dort Tier sein Nummer tauptalen. Dann dort erste Nummer für den Maun. Sie Nummer erst saß. Dann kickt ich und sagt, dat Laum auf dem Zionbohr stohlen, und mit arm 144.000, die sie Nomen auch sein Vater seine Nomen auf ihre Stirn geschrieben hauen. Und ich hier ne Stamm vom Himmel, so als war ein grotes Wotter, ob auch so als war ein lüder Donnerrollt. Der Stamm, der ich hier wie so als war ein Harpenspieler, ihre Harpen spielen. Und sie sungen ein nied Leid für die Tieren und für die Ältesten. Und dort Leid konnte keiner lehren, büter die 144.000, die von der Erde losgekauft wären. Dit sind die sich nicht mit Frühlied veranreinigt haben, dann die haben sich reingeholen und gehen in das Laum hingeraun, wo immer dort Hahn geht. Die sind uit de Menschen losgekauft aus Erstlingsfrucht vor Gott in das Laum. en een muil wordt geen leer is gevangen, dan ze zijn onschuldig voor God zijn troon. Dan zag ik nog een engel midden der in hemel vliegen, die houdt een eeuwig evangelie om die te prediken die op eerden wonen. Dat is alle mensen uit alle heiden, rozen, stam en spreuken. En zeet met luiderstem, vergt God en geeft aan de eer. Dan zijn de tijd te rechten als je komen. En beet den aan die hemel en eerd en meer en de waterkwalen je merkt haft. En daarop kwam een andere engel en zeet, die is je vallen. Babylon, de grote stad, is je vallen. Wil ze alle velken eren gelegenden hoeren wien haft te drinken je geeft. En dan kwam een derde engel hing eraan en zei met luider stem, want irgendwer dat tier en zijn beeld aanbeet, en zijn teken omstieren of aan de hand neemt, die zal ook God zijn gelegenen wien drinken, den hij onen gedempeld en zijn oeien koffelen en gegoten haft, en wordt voor de heilige engel en voor dat laum met vier en schwevel gekweeld worden. En vandoor waar ze gekweeld worden, kämt de ruik immer en eeuwig. Door is dag en nacht geen ruw voor die dat tier en zijn beeld aan je beet, of voor wem die zijn nomesteken genomen haft. Hier brokt de heilige ere geduld. Hier zijn die God zijn geboten en den geloven aan Jezus holen. Dan hoorde ik een stem van hemel te mij zeggen, schreef, zelig zijn de doden van nu aan die am haren storven. Jo, zegt de geest, dat ze van ihre arbeid ruwen, dan sie nehmen ihre Wolken mit sich. Dann kickt ich und sag, für meine witte Wolk. Und auf der witte Wolk saut einer, der so wie aus ein Menschen sehen, mit einer goldenen Krone auf dem Kopf und haut eine scharfe Sans in der Hand. Dann kam ein anderer Engel aus dem Tempel herüt und schrieg mit lüder Stimme zu den, der auf der Wolk saut. Schlo mit deine Sans an nenn und fang an zu ahnden. Dat is tijd te eisten, dat de arend op eerden is evenrieb. En die op de wolk zout, holt uit en trak zijn zaans over de eerd en houd de arend binnen. Dan kwam nog een engel uit de tempel am hemel eruit, en die had ook een scharpe zaans. Een andere engel ging van het altaar uit. Die houd de gewalt over hem vier en schreef met luider stem te dem, die de scharpe zaans houd, schlo met die scharpe zaans en dan, en schnee de pungels van wienstok op eerden, dan de druven zijn riep. En de engel sloeg met zijn zaans over eerd en zamel de druven en schmeet die aan God zijn grote wienpraas, waar ze en zijn raag, zoals de druven en de wienpraas uitgeklonkt worden. Die worden buiten stout en de wienpraas uitgeklonkt. En dat bloed raand uit de praas eruit, wat het de peerd met aan het tijm kwam. 1600 stap weer lang. Dan zag ik nog een grote, wondervolle teken aan hemel. Zeven engel houden de laatste zeven pleuren, wo met God zijn oeien tom enkamt. En ik zag wat, als waren een glasnet meer met vier gemengd weer. En die aan den kampf jegen dat tier en zijn beeld, en dat teken en de nomeszool gewonnen houden, stonden aan dat glasnet meer met horpen van God en een heng. En ze zongen dat lied van God zijn knecht Moses, en van dat laum en zeden, groot en wondervol zijn diene woorden, haar, almachtige God. Diene wij zijn je recht en waarhoofdig. Du kenig over alle heilje. Wer zal die niet verchten, o haar, en diene nomen verheerlijken? Dan bloos du best heilig. Dan alle velken zullen ver die komen aanbeden. Dan diene je rechte oordelingen zijn ver een dag gekomen. En als dit even weer kijkt ik en zag dat in hemel dat allerheiligste in tempel opgemerkt wordt. En uit het tempel kwamen de zeven engel die de zeven pleuren houden en schlok witte lijvenkleder en een goldenen gord om de brust gebongen. En een van de vier tieren geeft de zeven engel zeven goldene kammen van den God zijn oeien die van eeuwigheid tot eeuwigheid leeft. En de tempel weer vol ruik van God zijn heerlijkheid en van zijn kracht. En keiner kon am tempel en gonen, wat die zeven pleuren even weeren, die de zeven engel brachten. Dan hoorde ik een luide stem uit de tempel, to de zeven engel zeien, God en jeet de kommen vol God zijn oeien op de eerd. En de eerste jenk en goud sine kamp vol op eerd, en de menschen die daar tier zijn teken houden en zijn beeld aanbeden, worden vol vuile stenke je schweren. Dan goud de tweede engel sine kamp vol op een meer, en dat wordt zo als een doodien mens zijn bloot, en alles wat er meer leeft, jenk dood. Dan gaat de derde engel zijn kamp vol op een waterstroom en waterkwalen, en die worden bloot. En ik hoor de engel, die over alle water te je beden heeft, zeggen, du bist je recht en heilig, o Heer. Die du bist en die du wirst, en die door zijn woord, dat du zo je recht hast. Dan ze hebben de heilige en de profeten er bloot vergoten, en du hast aan bloot te drinken gegeven, zoals ze verdiend hebben. En ik hoor wem van altaar zeggen, jo Heer, almacht ja God, diene je rechten zijn verhoofdig en je recht. En de vierde engel gaat zijn kamp van een zonnen in, en antwoordt je geeft de mensen met vuur te brennen. En de mensen verzengden van de grote het, en ze lasterden God zijn nomen, die de macht houdt de pleuren te schekken. En ze keerden niet om, om de eer te geven. Dan gaat de vijfde engel zijn kamp vol op dat tier zijn troonen op, en zijn koninkrijk wordt diester. En mensen beten zich en wee door de tongen twee, en lasterden God im hemel wegen ihre wee door en ihre schweren, en bekeerden zich niet van ihre wolken. Dan gaat de zesde engel zijn kamp vol op den groten waterstroom Euphrat, en die dreht uit, dat de weg van de koningen van oosten redemerkt wordt. En ik zag uit den Drachen zijn muul, en uit dat tier zijn muul, en uit den falschen profeet zijn muul, drie onreine poggen ähnliche geister komen. Dan dat zijn dievelsgeister en donen wunder, en gonen nur de kenigs op eerd over de ganze welt, die to den almachtigen God zijn groten dag tum krieg te zamelen. Kijkt, ik kom zo als een dief, zelig is wer daar werkt en zijn kleider aanhaft, dat hij zich niet schemen brugt van andere arm zijnen. En ze zamelden die op den plaatstoop, die op Hebreeuws Harmageddon heet. Dan gaat de zevende engel zijn kamp van in de loften in, en dan kwam de luide stem van troon uit de tempel en hemel, en zei, dat is je donen. En daar kwamen stemmen en donner en blitsen, en groot het eerdbeben, zo groot als het niet gewaast is, zolang als mensen op eerd gewaast zijn. En de grote stad deelt zich in drie deel, en de heiden er steden vallen. En God dacht aan dat grote Babylon, er dat koffel wien, vol zijn grollenden oeien te geven. Dan verschwongen alle inseln, en de boy wien ook niet meer te vingen. Dan vallen grote 100-punje heuvelstekken van hemel op mensen. En de mensen lasterden God wegen de heugelpleur, wie de pleur zo zeer groot weer. Dan kwam een van de zeven engel, die de zeven kamen houd, naar mij en zei, kom, ik word die dat je recht wezen dat even de grote hoer komen zal, die aan vele water zet. Maar die de kennis op eerd gehoord hebben, en die op eerden wonen, zijn van eren hoeren wien duin geworden. Dan droeg de engel mij am geist in de wildnissen in, en ik zag een vrouw op een donkelrode tier zetten, dat met laatste nomens bedaakt weer, en zeven kaap en tien hiena houd. De vrouw houd de rood blijven en donkelrode kleider aan, en je lid zet met gold en dieren steinen en parelen. En in haar hand houd zij een golden koffel vol op scheizeligkeiten en onreine ding van haar hoererie. En op hem stieren weer er een geheimnisvolle nomen geschreven. Dat grote Babylon, de mutter over alle hoererie en al het abscheizelige op eerden. En ik zag dat de vrouw van de heilige er bloot duwen weer. Ook van die er bloot, die om Jezus in het halven weer een dood gemerkt worden. En als ik er zag, heb ik mij staunend over er gewonderd. Aber de engel zei te mij, waarom wonderst u die? Ik word die dat geheimnis van die vrouw zeggen, ook van dat tier dat er draagt, dat die zeven kaap en die tien hiena heeft. Dat tier dat du zagst, wie een mol, is nu over nicht en wordt uit een grondlozen afgrond komen en wordt in een verdampnis aan hen voren.
1: en de op eerden wo wonen, worden zich verwonderen dat als de, den er nomes, niet van aanvangs wel am levensbuch geschreven zijn, wanneer dat hier zijn worden, dat er weer, en nu niet als, een overkomen woord. Dit vordert een denken, een